0: 30 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Nieuws, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: people struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Luister dan gauw, ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer. Hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb je

0: vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Gemeentelijke belastingen stijgen in 2027 en speciale eenheden oefenen op Schiphol-Oost. Een gemiddeld huishouden met een eigen woning betaalt in Haarlemmermeer volgend jaar naar verwachting €1226 aan gemeentelijke belastingen. De meeste tarieven stijgen met 3,4%. De toeristenbelasting, parkeerbelasting en het lichtgeld voor woonschepen blijven gelijk. Afvalstoffen en rioolheffing worden wel hoger. Het gemiddelde geld voor een meerpersoonshuishouden met een restafvalcontainer van 140 liter. Ruim de helft heeft een kleinere container van 80 liter en betaalt gemiddeld €155 minder. Voor lage inkomens blijft kwijtschelding van de afvalstofheffing mogelijk. Op Schiphol-Oost is woensdagavond een grootschalige oefening gehouden met speciale eenheden. Onder meer NL Marsof en de dienst speciale interventies waren betrokken. Vanuit verschillende delen van het land reden voertuigen met zwaailicht en sirene naar de locatie. Ook een politiehelikopter vloog vanuit Den Helder naar Schiphol-Oost en bracht meerdere operators. Voor omstanders leek de inzet op een echt ernstig incident. De oefening werd bewust zo realistisch mogelijk uitgevoerd. Blauwe patronenhouders bij de wapens maakten duidelijk dat het om een oefening ging. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak een verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Gemeentelijke belastingen stijgen in 2027 en speciale eenheden oefenen op Schiphol-Oost. Een gemiddeld huishouden met een eigen woning betaalt in Haarlemmermeer volgend jaar naar verwachting €1226 aan gemeentelijke belastingen. De meeste tarieven stijgen met 3,4%. De toeristenbelasting, parkeerbelasting en het lichtgeld voor woonschepen blijven gelijk. Afvalstoffen en rioolheffing worden wel hoger. Het gemiddelde geld voor een meerpersoonshuishouden met een restafvalcontainer van 140 liter. Ruim de helft heeft een kleinere container van 80 liter en betaalt gemiddeld €155 minder. Voor lage inkomens blijft kwijtschelding van de afvalstofheffing mogelijk. Op Schiphol-Oost is woensdagavond een grootschalige oefening gehouden met speciale eenheden. Onder meer NL Marsof en de dienst speciale interventies waren betrokken. Vanuit verschillende delen van het land reden voertuigen met zwaailicht en sirene naar de locatie. Ook een politiehelikopter vloog vanuit Den Helder naar Schiphol-Oost en bracht meerdere operators. Voor omstanders leek de inzet op een echt ernstig incident. De oefening werd bewust zo realistisch mogelijk uitgevoerd. Blauwe patronenhouders bij de wapens maakten duidelijk dat het om een oefening ging. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance, Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goed resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een auto iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Winnaars fotowedstrijd Visit Haarlemmermeer bekendgemaakt. De brandweer rukt uit voor gaslucht in Hoofddorp. En volop activiteiten tijdens de herfstvakantie. Afgelopen donderdag maakte wethouder Marja Ruigrok de winnaars van de Visit Haarlemmermeer fotowedstrijd bekend bij Masada in Nieuw-Vennep. Dit jaar draaide alles om het thema veerkrachtig en groen erfgoed. Er kwamen ruim 60 inzendingen binnen. De jury onder leiding van wethouder Ruigrok koos unaniem voor de foto die Jochem de Boer maakte van het Krukjesgemaal. Hierop schittert dit erfgoed tussen het groen, waardoor de geschiedenis tot leven komt. Voor de publieksprijs gingen de meeste stemmen naar de foto die Jeroen Verhoog maakte van Molen de Eersteling in Hoofddorp. Zijn foto kreeg maar liefst 104 van de 762 uitgebrachte stemmen. De winnende foto en 30 andere inzendingen zijn nog de hele maand oktober te zien in een speciale expositie in de passage van Zeepunt in Hoofddorp en bij winkelcentrum Getsewoud in Nieuw-Vennep. De brandweer is donderdagavond uitgerukt na een melding over een gaslucht in een pand aan de A4 in Hoofddorp. De melding kwam kort na 11 uur 's avonds binnen bij de alarmcentrale. Onder meer een tankautospuit werd ingezet om de situatie ter plaatse te onderzoeken. Ook de brandweer uit Rijzenhout werd gevraagd om bijstand te verlenen. Over de oorzaak van de gaslucht was op dat moment nog niets bekend. In de afgelopen 30 dagen werd de brandweer in totaal 37 keer naar Hoofddorp gestuurd. Van 10 tot en met 18 oktober staat Haarlemmermeer in het teken van herfstpret. Visit Haarlemmermeer bundelt activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen onder meer klimmen, boulderen, workshops volgen of met een elektrische twizzie op pad. Ook gezinnen hebben ruime keuze. Kinderen kunnen naar het Cinekit Festival, springen bij Gym Skills of een speurtocht doen in Hoofddorp. Daarnaast zijn er culinaire activiteiten zoals Proef Spaarwoudenpark. Het volledige programma staat op de website van Visit Haarlemmermeer. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Aha, honey. Sigma en Nobody to Love op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Yes, maar welkom Meer Wakker op de zondag 4 oktober 2026. Het najaar nu echt begonnen. Tenminste, op de kalender. Nog een paar weken zitten we alweer in de wintertijd. De zon die gaat als een raket onder 's avonds. Elke dag weer een stukje eraf. Maar ja, toch nog eventjes een fijn nazomerweekje gehad, nietwaar? Vakantie is voorbij, tenminste voor mij wel. Ik ben altijd degene die op het, in het najaar, of tenminste de nazomer, zo moet ik het zeggen, september op vakantie gaat. Als iedereen weer gaat beginnen, dan ga ik juist weg. Dat is ongeveer mijn motto. Maar ja, ook daaraan komt een einde. Het najaar is begonnen. Dus ook voor mij. Oh, wat gaan we allemaal doen in de show? Muziek draaien. Maroon 5 zometeen, This Love. En ook Shirley Bassey komt eraan. Eerst is hier Chesto en

0: Oh yeah, Shirley Bassey. Een lekkere zondagmorgen knaller. Dat is even lekker wakker worden, nietwaar? This is my life. Maroon 5 daarvoor, Dislove en Chesto Lelo. Goedemorgen. Meer wakker, Sade zo meteen, Smooth Operator. Naar Boudewijn de Groot. Een avond.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

Emerson, Lake en Palmer. Peter Gunn op meer radio. En ook hoorde je nog Sade daarvoor. Smooth Operator. Een absolute zondagmorgen klassieker. Dat is even heerlijk wakker worden. Rustig en smooth. Ik ben ook wel een Smooth Operator op dit tijdstip, nietwaar? Coldplay zo meteen. Whitney Houston. Het meer nieuws overzicht. Na James Blunt. Stay the night.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Gemeentelijke belastingen stijgen in 2027 en speciale eenheden oefenen op Schiphol-Oost. Een gemiddeld huishouden met een eigen woning betaalt in Haarlemmermeer volgend jaar naar verwachting €1.226 aan gemeentelijke belastingen. De meeste tarieven stijgen met 3,4%. De toeristenbelasting, parkeerbelasting en het lichtgeld voor woonschepen blijven gelijk. Afvalstoffen en rioolheffing worden wel hoger. Het gemiddelde geldt voor een meerpersoonshuishouden met een restafvalcontainer van 140 liter. Ruim de helft heeft een kleinere container van 80 liter en betaalt gemiddeld €155 minder. Voor lage inkomens blijft kwijtschelding van de afvalstofheffing mogelijk. Op Schiphol-Oost is woensdagavond een grootschalige oefening gehouden met speciale eenheden. Onder meer NL Marsof en de dienst speciale interventies waren betrokken. Vanuit verschillende delen van het land reden voertuigen met zwaailicht en sirene naar de locatie. Ook een politiehelikopter vloog vanuit Den Helder naar Schiphol-Oost en bracht meerdere operators. Voor omstanders leek de inzet op een echt ernstig incident. De oefening werd bewust zo realistisch mogelijk uitgevoerd. Blauwe patronenhouders bij de wapens maakten duidelijk dat het om een oefening ging. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Tweede single van het gelijknamige album. En misschien wel de grootste klassieker van Coldplay. Viva la Vida uit alweer 2008 hier op Meer Radio. Het is 4 oktober. En ben je niet eens vergeten? Tja, als je de poezel hebt horen stampvoeten in de kamer, dan weet je hoe laat het is. Dierendag. Ik ben het helemaal vergeten inderdaad. Maar ja, goed. Misschien toch nog even een goedmaakje voor zometeen.

Oh, wat een klassieker dit. Abba en Mamma Mia op Meer Radio. Klinkt als een pizzeria. Daarvoor hoorde je nog Whitney Houston en One Moment in Time. Goedemorgen, meer wakker. Jason Mraz, zometeen Kobe Calais, Lucky. Naar deze zomerclassic uit 2026.

wat een heerlijk duet. Het is liefde op de radio. Comey Calais, Jason Mraz en Lucky. I'm in love with my best friend. En dat is toch het mooiste dat er is, nietwaar? En ook hoorde je nog Bulsa, een van de zomerclassics van dit jaar. Magnetic. En ik heb het volgens mij goed uitgesproken. Op een of andere manier struikel ik altijd over dat woord magnetic. Ja, ik weet niet wat het is. Het is net als suspicious. Aluminiumfolie. Ik heb er veel mensen in het Nederlands. Maar goed, ik heb het in het Engels met magnetic. Ja. En dit is geen klassiek stuk. Tenminste, dat was het eigenlijk ooit wel. Maar ja, later even door de plannen gehaald. Door deze Verve. De Bittersweet Symphony op Meer Radio.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd een toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Een aanzoek zonder ringen. Bluff op meer radio van het Umoja-album. In dit geval dus ook samen met iets. En dat is Kodo.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is meer radio. Dit is meer wakker.
0: Een zeer internationaal album. En goed, voor eigenlijk al die buitenlandse artiesten hoef je niet uit te leggen wat het allemaal betekent in het Nederlands. Nee, sowieso. Ik denk dat als je deze tekst van een aanzoek zonder ringen zo hard op voor zou lezen op straat, dat er dan binnen een paar minuten een busje van de GGZ komt voorrijden en dat je wordt meegenomen. Wartaal wordt er uitgesproken. Inderdaad. Dit is een aanzoek zonder ringen. En ik vraag niet om je hand, maar om je vingers die bewijzen op mezelf. Mooi, hè? Ja. Warm welkom, u nummer 2, meer wakker, de zondag 4 oktober 2026. Ja. Het is Dierendag vandaag. Waarom moet ik dat zeggen? Ja, ik bedoel, je wordt waarschijnlijk er vast wel aan herinnerd, niet? Nou ja, inderdaad, zo'n hond die inderdaad staat te kwispelen in de gang, dat je nu meteen op moet staan om hem uit te laten. Of die poes die eigenlijk al sinds gisteravond een lege bak met eten heeft. En zeker op Dierendag extra verwennen, nietwaar? Je krijgt een chagrijnige blik van hem. Absoluut. Wat gaan we doen in de show? Naar muziek draaien. Liefste, dat is het recept voor de zondagmorgen. Roger Glover komt eraan zometeen. Love is All en ook Dua Lipa Illusion. Maar eerst eventjes terug in de tijd voor deze Unforgettable Fire. U2 op meer radio.

0: Take My Breath Away. Berlin op meer radio. En daarvoor nog Buckshot LeFunk. Een eendagsvlieg uit de jaren 90. Another Day. Absoluut liefdesverdriet. Je voelt het. Je voelt de pijn. Je voelt de pijn van alleen zijn. Met Buckshot LeFunk op de radio. Goedemorgen. Meer wakker. Zometeen na het meer nieuws over dicht. Taylor Swift. Shake It Off komt eraan. En ook Golden Earring. Back home zometeen.
1: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
2: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
1: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
3: Die laatste die was van mij, hè?
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
4: Verkeerssituatie Badhoevedorp, proef Nieuwe Meerdijk. Een auto vliegt in brand tijdens starten in Hoofddorp. Wethouder Marja Ruigrok heeft de verkeerssituatie in Badhoevedorp bekeken naar klachten over de proef op de Nieuwe Meerdijk. Sinds daar eenrichtingsverkeer geldt, ervaren bewoners van omliggende straten veel sluipverkeer. Ruim 500 bewoners tekenden inmiddels een petitie tegen de proef. Ruigrok begrijpt de zorgen, maar wil het experiment voorlopig voortzetten. De gemeente onderzoekt of doorgaand verkeer en snelheid afnemen en fietsers meer ruimte krijgen. Bewoners eisen beëindiging van de proef of strengere handhaving en aanvullende verkeersmaatregelen. Op het Hemertplein in Hoofddorp is woensdagavond een auto in brand gevlogen toen de eigenaar het voertuig wilde starten. De brandweer werd rond 6 uur gealarmeerd. Omstanders probeerden het vuur eerst met een poederblusser te doven, maar kregen de brand daarmee niet onder controle. De brandweer wist het vuur vervolgens snel te blussen. De auto liep flinke brandschade op, vooral onder de motorkap. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident. De exacte oorzaak van de brand is ook nog niet bekend. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
5: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Nelly Furtado op Meer Radio. All Good Things Come to an End. Daarvoor Life and I Alone. Debuutsingle van de band in de jaren 90. En daarna vele hits gescoord. Maar misschien toch wel de absolute classic van Life is al overkomen in 2001. Dan kom je weer helemaal terug in dat moment van 11 september inderdaad. Die Twin Towers instorten na een vreselijke terroristische aanslag. En dat we toch in de mode komen van I and Overcome. Meer wakker onderweg, Brian Adams, Run to You. Maar eerst even rustig wakker worden met Billy Paul. Me and Mrs. Jones. Croissantje erbij, een bakje koffie en een goede krant. En dit op de achtergrond.

Run to you, Bryan Adams op Meer Radio en Billy Paul daarvoor. Me en Mrs. Jones, tot zover mijn bijdrage aan Meer Wakker. Zometeen Maurice met Meer Compleet op 1:12. Maar ik heb de kans op een fantastische prijs. Hij gaat het hele ding met je spelen. Hou het dus heel erg goed in de gaten. Alle hints opschrijven en kom maar door. Met dat goede antwoord, je weet, ga je wel door met die prijzen, man.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer radio.
4: Meer compleet.
1: Robert Hoijveld.

0: help jullie.
1: Ja.
0: Door de ochtend heen. Welkom bij meer Radio Aanmeer. Welkom bij Meer Compleet. Andere stem op de zondagochtend. Ik zeg een hele goede morgen.
2: Zondagmorgen. De koffie staat klaar.
0: Dat klopt.
2: Meer radio zorgt voor meer gezelligheid.
0: Dat klopt ook.
2: Tot 12 uur. Meer Compleet.
0: Ja, met mij Robert Hoijveld. Goedemorgen. Ja, eigenlijk stond mijn collega Wim op de rooster om even in te vallen voor Maurice Verdam. Maar ja, Maurice die is even lekker een dagje vrij. Ja, Wim was ziek. En dan, ja, dan moeten ze toch een reservebankje roepen van wie kan even komen. Nou, gelukkig was ik al wakker voor de Formule 1 van Maleisië. En ja, dus ik was heel snel even hier naartoe gereden om jullie lekker een goede morgen te wensen. Fedor, dankjewel weer voor meer wakker natuurlijk. Je kan wel zeggen, als je al een paar uur wakker bent, dan ben je wel wakker, toch? En zo niet, kom je net je bed uitrollen. Tot 12 uur maak je kans, ook op prijzen. Want ja, elke week maak je kans hier op de prijs. Twee prijzen weliswaar. Uurbowlen voor 6 personen bij Klaus Bowling bijvoorbeeld. Maar ook het album Na Zomeren volume 1. Nou, met heerlijke Hollandse hit erop uiteraard. Hey, het is heel simpel. Ik ga alvast paar tips die we kunnen geven. Ik geef je welke je namelijk moet hebben. Drie tips. En dat is als volgend. Sommigen gingen mij sparen. Ja. En als je mij verliest, ben je alle toegang kwijt. En ik ben om een ringetje aan mij te bevestigen, beschadig je vaak je nagels. Om een ringetje aan mij te bevestigen, beschadig je vaak je nagels. Nou, welke het is, dat moet je laten weten via studio@meerradio.nl. Mail je oplossing voor 11:30. Je hebt dus anderhalf uur de tijd. Misschien even na te denken, wat zal dit nou kunnen zijn? En dan is het misschien wel die kans die jij kan hebben. En ik zal dat zeker ook even lekker doen. Nou, even een beetje wakker worden. Kopje koffie erbij. Twee, misschien een bekertje melk. Misschien dat ene, diep bruine croissant misschien wel door die oven heen trekken. Om het gewoon een beetje soort de boel op gang te krijgen. Nou, dat doe ik ook met lekkere muziek. Dit zijn de OJ's met Love Train.

0: Shut Your Eyes. Snow Patrol en daarvoor nog Delay Love Train. Van de OJ's op deze mooie, prachtige zondagochtend. Ja, ondertussen zit ik met een schuin oog naar het scherm te kijken links van mij. Want ja, er is ook Formule 1 is er gaande natuurlijk. Max Verstappen die start op de eerste startrij in Maleisië om misschien wel de race te gewinnen. Hoe dat gaat uitpakken, ja, dat laat ik natuurlijk al even in het midden. De race is nog niet begonnen. Zijn daar ontwikkelingen bij? Dan laat ik je ook uiteraard het even weten. Zometeen ook even een beetje het nieuws hier zo een beetje meenemen voor je. Nou, wat is er allemaal gebeurd hier in Haarlemmermeer? Ga ik ook even zo meteen voor je doen. Maar eerst even die belangrijke aanwijzingen die we hebben voor je. Want ja, het is natuurlijk de zondagochtend.
1: Aanwijzing 1.
0: Ja, dankjewel Erik. Sommigen gingen mij sparen.
1: Aanwijzing 2.
0: En als je mij verliest, ben je alle toegang kwijt.
1: Aanwijzing 3.
0: En om een ringetje aan mij te bevestigen, beschadig je vaak je nagels. Nou, moet je wel nagels hebben. Als je nagelbijter bent, ja, net zoals ik, dan gaat dat niet worden. Nee, nee. Wat is dan dus dat woord wat wij zoeken? Ja, mail het naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl voor 11:30. Niet vannacht. Nee, nu dus. Binnen nu en een ruim een uurtje moet ik het even weten. In onze mailbox. En dan maak jij dus kans op een buurtje bowlen. En een cd'tje. Ja, met de Hollandse hits. Nou, dat is een beetje hoe ik het best kon vertellen. Toch, inderdaad. In mijn beste Nederlands. Ja. Goedemorgen. Het is zondagochtend. 4 oktober. Dierendag in Nederland. Geef je hond of een kat even. Of een cavia. Of je papegaai. Een extra knuffel. Dit is heerlijk uit de jaren 90, Pat English en Time Stood Still. Hier zo bij Meer Radio, Haarlemmermeer.

0: Simon & Garfunkel en Brits over Troubled Water. Ja, afgelopen zondag was het toch een beetje een soort troubled in het Haarlemse bos. Want was niet heel erg positief nieuws. Er werd namelijk een lijk gevonden in het Haarlemse bos bij de Paviljoenlaan. En het bleek om een 43-jarige Amsterdammer te gaan. Waarbij afgelopen vrijdag een 28-jarige man hier uit Haarlemmeer is aangehouden als verdachte voor het aantreffen van de man eerder op dag. Er gaat mogelijkheid over een mogelijke betrokkenheid bij zijn dood. Verder, dat wordt niet verteld, want de man die zit helaas in beperkingen. Zometeen. Natuurlijk maak je kans op die prijzen. Hè. Hele mooie prijzen kun je krijgen. Welke dat zijn? Maar heel erg mooie. Ik zal het even heel kort even met je doornemen.
1: Aanwijzing 1.
0: Ja, want sommigen gingen mij sparen. Ja. Niet zoals met de supermarktactie. Nee. Niet van die spaarzegeltjes. En als je mij verliest, ben je alle toegang kwijt. Dat klinkt een beetje als bijna je paswoord, je wachtwoordmanager tegenwoordig voor je computer, telefoon. Als je die kwijtraakt vandaag de dag, heb je toch wel een klein probleempje. Ja. En nog de laatste.
1: Aanwijzing 3.
0: Om een ringetje aan mij te bevestigen, beschadig je vaak je nagels. Ja, wat het is, je mag het even mij laten weten via studio@meerradio.nl. Je maakt kans op een uurtje bowlen. Nou, en ook nog op een heerlijke album van nazomeren, volume 1. Nou, daar staat de Peter Beens op, alles draait om geld. Ja, dat klopt inderdaad ook wel. Gino Meijs, wat een mooie dag staat erop. Even kijken, hebben we nog wat meer? Hans Steiger, niemand zo lief. Timming en Timming, met zomerliefde. Nou ja, het leukste deetje, mocht je nog een cd-speler hebben... of misschien dvd-speler... PlayStation, kan je het ook inzetten. Ja, doe het dan even mailen dus naar studio@meerradio.nl. Kan je kans maken op deze prachtige prijzen. Dit is Meer Radio in de ochtend met nu Mark Amber. We belong together.

0: jij nieuwsgierig?
1: Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
2: Winnaars fotowedstrijd Visit Haarlemmermeer bekendgemaakt. De brandweer rukt uit voor gaslucht in Hoofddorp. En volop activiteiten tijdens de herfstvakantie. Afgelopen donderdag maakte wethouder Marja Ruigrok de winnaars van de Visit Haarlemmermeer fotowedstrijd bekend bij Masada in Nieuw-Vennep. Dit jaar draaide alles om het thema veerkrachtig en groen erfgoed. Er kwamen ruim 60 inzendingen binnen. De jury onder leiding van wethouder Ruigrok koos unaniem voor de foto die Jochem de Boer maakte van het Krukjesgemaal. Hierop schittert dit erfgoed tussen het groen, waardoor de geschiedenis tot leven komt. Voor de publieksprijs gingen de meeste stemmen naar de foto die Jeroen Verhoog maakte van Molen de Eersteling in Hoofddorp. Zijn foto kreeg maar liefst 104 van de 762 uitgebrachte stemmen. De winnende foto en 30 andere inzendingen zijn nog de hele maand oktober te zien in een speciale expositie in de passage van Zeepunt in Hoofddorp en bij winkelcentrum Getsewoud in Nieuw-Vennep. De brandweer is donderdagavond uitgerukt na een melding over een gaslucht in een pand aan de A4 in Hoofddorp. De melding kwam kort na 11 uur 's avonds binnen bij de alarmcentrale. Onder meer een tankautospuit werd ingezet om de situatie ter plaatse te onderzoeken. Ook de brandweer uit Rijzenhout werd gevraagd om bijstand te verlenen. Over de oorzaak van de gaslucht was op dat moment nog niets bekend. In de afgelopen 30 dagen werd de brandweer in totaal 37 keer naar Hoofddorp gestuurd. Van 10 tot en met 18 oktober staat Haarlemmermeer in het teken van herfstpret. Visit Haarlemmermeer bundelt activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen onder meer klimmen, boulderen, workshops volgen of met een elektrische twizzie op pad. Ook gezinnen hebben ruime keuze. Kinderen kunnen naar het Cinekit Festival, springen bij Gym Skills of een speurtocht doen in Hoofddorp. Daarnaast zijn er culinaire activiteiten zoals Proef Spaarwoudenpark. Het volledige programma staat op de website van Visit Haarlemmermeer. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Ja.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Ja, het is natuurlijk wel zondagochtend.
4: Hè? Want
3: ja, het is ook een beetje misschien kijken wat voor weer het allemaal is. Ja, het is gewoon een lekkere graadje of 20. Het gaat wel weer wat regenen, misschien in het lopen van de middag. Maar toch wel erg lekker, toch inderdaad. Nou,
5: meer compleet.
3: Ja, dan luister naar. Ja, het is tijd voor een beetje die dansschoenen aan te trekken. Want als het de plaat is uit de jaren 70, waar ik een beetje wel lekker op aangaat, als Earth, Wind & Fire. En dit is dat mooie, prachtige fantasy. Hier zo bij Meer Radio, Haarlemmermeer.

0: Ja, wat een hoge toon, hè. Inderdaad. Earth, Wind & Fire en Fantasy hier zo bij Meer Compleet op de zondagochtend. Goedemorgen als je net wakker bent. Ja, misschien heb je al een hele hardlopen rondje al gehad ondertussen. Kan, hè, dat je er even lekker al buiten bent geweest. Misschien al een beetje hebt rondgelopen en dacht van, nou, dit is wel lekker. Pak nu even lekker een glaasje water, een kopje koffie erbij of een kopje thee. Ik ga even lekker ontspannen. Nou, dat kan natuurlijk. Hey, even een paar aanwijzingen voor je.
1: Aanwijzing 1.
0: Want ja, mocht je net inkomen vallen in deze radioprogramma van Maurice. Even invallen, Robert, hier zo. Ik heb de 3 aanwijzingen voor je. Dat is...
1: Aanwijzing 1.
0: Ja, sommigen gingen mij sparen. Ja, en als je mij verliest, ben je alle toegang kwijt. Dat is...
1: Aanwijzing 2.
0: En aanwijzing 3...
1: Aanwijzing 3.
0: Is om een ringetje aan mij te bevestigen, beschadig je vaak je nagels. Nou, welke is het dan? Wat zoeken wij? Wat vinden wij voor voorwerp? Wat het moet zijn voor vandaag? Laat het even ons weten via studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mail de oplossing voor 11:30. Deze ochtend, niet vanavond. Nee, we moeten binnen nu en een uur moeten wij het hebben. Een paar antwoorden zien we al binnen. Dus ja, we gaan er toch wel zo meteen een eentje kiezen. Maak je kans op prijs bolen en op een mooie cd. Nou, dat allemaal zo meteen. Nu eerst even lekker Counting Crows en Mr. Jones. Ja.

0: Heerlijk toch inderdaad, een zondagochtend hier zo op Meer Radio. Robert hier zo in plaats van Maurice. En ja, Wim had eigenlijk hier gestaan. Ah, heerlijk, die gitaar. Nou, ook wel even lekker. Ik zal even dat geluid laten horen. Als, ja, misschien ben je aan het kijken. Dat kan ook, hè. Even dat harde geluid. Nou, de race in Maleisië is begonnen. Ja, wel een gele vlag op dit moment. Die is getrokken. Zesde ronde. Max ligt op de tweede positie. Antonelli ja, die zit op de eerste positie met 2,3 seconden. Ligt hij erachter. Nou, er staat de kans dat Max dus wel in ieder geval een podiumplaats gaat halen. Nou, dat is in ieder geval wel fijn, toch? Ja. Hey, als jij wil kans maken op die mooie prijzen, dat kan.
1: Aanwijzing 1.
0: Dan moet je even mailen naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Met aanwijzing 1. Sommigen gingen mij sparen, ja.
1: Aanwijzing 2. Aanwijzing 2.
0: Als jij mij verliest, ben je alle toegang kwijt. Ja, makkelijk toch?
1: Aanwijzing 3.
0: En om een ringetje aan mij te bevestigen, beschadig je vaak je nagels. Welk het is, stuur het antwoord naar studio@meerradio.nl. Maak kans op een uurtje bowlen en het album Na Zomeren Volume 1.

0: is die, ja. Voor het weekend. Coldplay hoorde je zo op meer radio aan meer. En daarvoor ook nog Luther Vandross en Never Too Much. Ook zo'n lekker koffiebruine stem. Ja, ja, die hoor je ook zometeen. Die zocht ik niet. Ik zeg ja, en deze.
1: Ja, zeg. Nu weer een lekker plaatje.
0: Ja, ja, dat ga ik ook doen, dame. Ja, we gaan zitten tegen het nieuws van 11 uur. Het nieuws wacht niet. Dus moeten we ook inderdaad spelen. Dit is Roy Orbison, You Got It.

0: een mooie zondagochtend. Ja, mensen, hemel, lief. Ja, het is bijna vol, die mailbox van studio@meerradio.nl. Maar er kan altijd nog meer aanmelders bij. Want je maakt kans op een uurtje bowlen voor 6 personen. En een mooie cd erbij. Maar ik denk dat je wel gaat doen voor het uurtje bowlen. Ja, kost je helemaal niks. Behalve even de moeite van te mailen. Met een even nog heel snel een paar aanwijzingen.
1: Aanwijzing 1.
0: Als sommigen gingen mij sparen. Ja, ik snap het ook niet waarom. Normaal doe je zegeltjes bij de supermarkt. Oké, maar ja, goed. Ja.
1: Aanwijzing 2.
0: En als je mij verliest, ben je alle toegang kwijt. Oké.
1: Aanwijzing 3.
0: En om een ringetje om aan mij te bevestigen, beschadig je vaak je nagels. Stuur je antwoord naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Pak ik even lekker een bakje koffie, hebben we het nieuws. Ben ik zometeen weer bij je terug.
1: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling.
2: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meerradio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
5: Meer compleet.
1: Robert Hoijveld.

0: lekker toch inderdaad. Och. Misschien dat ene, ja, stiekeme broodje, die kaneelbroodje die je eigenlijk maar één keer per maand mag eten, omdat zoveel suikers erin zit en de rest van de maand niet meer mag. Welkom bij Meer Compleet op de zondagochtend.
1: Zondagmorgen. De koffie staat klaar.
0: Jazeker.
1: Hier radio zorgt voor meer gezelligheid.
0: Tot absoluut.
1: 12 uur, Meer Compleet.
0: Met mij Robert Hooiveld, stand-in. Ja, dan krijg je vanmorgen om 9 uur het telefoontje van Robert. Kan jij even invallen? Want Wim is ziek. Nou, Wim, bij deze beterschap. Onze collega Wim Brik, die heeft toch de griep gevangen. Onderweg dus bij zijn huwelijksreis naar de Efteling. Het leven is een sprookje, hè? Inderdaad. Nou, waarvoor doe jij mee vandaag? Nou, heel simpel. Wij doen elke week prijzen weggeven. Prijzen, mensen. Prijzen. En die prijs is heel goed te makkelijk te volgen met de drie aanwijzingen die wij geven. Ja, zo simpel kan het zijn. En wij hebben dat antwoord nodig op studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Nou, laten we even kijken welke aanwijzingen het zijn.
1: Aanwijzing 1.
0: Ja, want sommigen gingen mij sparen. Nou, meestal spaar ik, de zijengeltjes bij de supermarkt. Vroeger had je ook nog die sigaarbandjes. Ken je dat? Nou ja, dat is niet meer vandaag gedacht. Ja, want roken is vies, mag niet meer. Net als zwepen, mag ook niet. Hè? Net zoals onlangs dat hier zo bij de Pakslaan een shop was. Vol met illegale vapes, mag niet. Nee. Hé, aanwijzing 2.
1: Aanwijzing 2.
0: Als je mij verliest, ben je alle toegang kwijt.
1: Aanwijzing 3.
0: En om een ringetje aan mij te bevestigen, beschadig je vaak je nagels. Ja, moet je eigenlijk ook wel hebben dan, die nagels. Ja, wordt toch een beetje een lastig verhaal. Hey, hoe kan je meedoen voor het uurtje bowlen bij Klaus Bowling? Ja, dat kan. Doe je door te mailen naar studio@meerradio.nl. Krijg je ook nog die cd na zomeren, volume 1. Krijg je ook nog bij. Ja, je hoort het. Wacht even, ik zal even de muziek even zacht zetten. Je hoort het, het is echt een fysiek cd'tje. Ja, kan je in ieder geval lekker meedoen, toch? Ja, het is zondagochtend hier zo op Meer Radio Haalmeer. Haalmeer ontwaakt uit een straffe ochtend. En ondertussen rijdt Max Verstappen in Maleisië het rondje voor de Grand Prix van Maleisië. Staat hij op dit moment op de eerste positie. MUZIEK

0: dan moet het zeker inderdaad. The show must go on. Dat doen we met liefde en plezier hier zo bij Meer Radio. Welkom, het is zondagochtend. Goedemorgen als je net wakker bent. Ik zal even kijken wat de stand van zaken in Maleisië is. Nou, ja, Max Verstappen staat nog steeds op de eerste positie. Met een voorsprong van 4,9 seconden is het best lekker om te noemen. Goed, want jij bent misschien helemaal niet geïnteresseerd in Formule 1. Snap ik. Misschien ben je wel geïnteresseerd in hele mooie prijzen. Nou, dat kan, hè. Want ja, wij hebben dus altijd mooie prijzen op zondagochtend tussen 10 en 12. Normaal, Maurice van Dam zit hier. Ja, die is even aan het genieten van zijn croissantje. Misschien een kopje koffie. Misschien wel de dingen die wij niet willen weten. Dat kan natuurlijk ook. Maar wat ik wel voor je heb, zijn de aanwijzingen.
1: Aanwijzing 1.
0: Sommigen gingen mij sparen.
1: Aanwijzing 2.
0: Als je mij verliest, ben je alle toegang kwijt.
1: Aanwijzing 3.
0: En om een ringetje aan mij te bevestigen, beschadig je vaak je nagels. Welke voorwerp zoeken wij? Welk object, een dagelijks gebruiksvoorwerp, kan je het ook wel noemen? Moet je het mailen? Ja, je moet het mailen. Je kan best bellen. Ik wil best even met je praten, hoor. Als je even wil praten, mag natuurlijk. Stel je oplossing. Je hebt nu nog een klein kwartiertje. Tel de klok af, namelijk voor nog 12 minuten. Stuur hem nu door naar studio@meerradio.nl. En dan maak je kans op een uurtje bowlen voor 6 personen en het album van Nazomeren. Nou, is dat even lekker? Ja, dat is absoluut lekker. Lekkere muziek ook voor je onderweg van U2 en Mary J. Blige komt eraan. One, maar eerst, ik ben ook bij mensen, hoor. Dit is Jonas Brothers.

0: een beetje bij het gemis van Soul at Six natuurlijk. Gladys Knights and the Pips and Baby Don't Change Your Mind. Het grappige is, misschien dat de meeste mensen misschien dat nog wel kennen van vroeger. Ik zal het heel even snel even erbij pakken. Ik verzin het echt gewoon net op dit moment. Je had vroeger een pieptoon bij dus de als je voor het NOS-nieuws had. Dat heette ook pips. En dat betekent dat je dan zo'n pieptoon hoorde je dan in dit geval. Nou, ik kan hem even niet vinden. Ga ik zo meteen voor je zoeken. En dat was pieptoontjes, hoor je zo typ, typ, typ. Nou, dan weet je dat het dan bijvoorbeeld 11 uur is. Nou, zo is het dan nu 1 minuut voor 11:30. We gaan even naar het meer nieuwsoverzicht met Saskia Verkampen. En dan ben ik binnen nu en een paar minuutjes weer bij je met weer een aanwijzing. Maak je kans? Ja, denk het wel. Vast wel, inderdaad. Nou, doe het allemaal zometeen.
1: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
2: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
1: Met de grootste artiesten.
3: This is Phil Collins.
4: This is Chris Rea.
5: Dit is Jody Bernal.
6: Hello, this is Christopher Cross.
7: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
8: Gemeentelijke belastingen stijgen in 2027 en speciale eenheden oefenen op Schiphol-Oost. Een gemiddeld huishouden met een eigen woning betaalt in Haarlemmermeer volgend jaar naar verwachting €1226 aan gemeentelijke belastingen. De meeste tarieven stijgen met 3,4%. De toeristenbelasting, parkeerbelasting en het lichtgeld voor woonschepen blijven gelijk. Afvalstoffen en rioolheffing worden wel hoger. Het gemiddelde geldt voor een meerpersoonshuishouden met een restafvalcontainer van 140 liter. Ruim de helft heeft een kleinere container van 80 liter en betaalt gemiddeld €155 minder. Voor lage inkomens blijft kwijtschelding van de afvalstofheffing mogelijk. Op Schiphol-Oost is woensdagavond een grootschalige oefening gehouden met speciale eenheden. Onder meer NL Marsof en de dienst speciale interventies waren betrokken. Vanuit verschillende delen van het land reden voertuigen met zwaailicht en sirene naar de locatie. Ook een politiehelikopter vloog vanuit Den Helder naar Schiphol-Oost en bracht meerdere operators. Voor omstanders leek de inzet op een echt ernstig incident. De oefening werd bewust zo realistisch mogelijk uitgevoerd. Blauwe patronenhouders bij de wapens maakten duidelijk dat het om een oefening ging. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
9: Meerradio.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
9: Meerradio. Haarlemmermeer.
10: Meer compleet.
1: Robert Hoijveld.

0: dat was toch de goede tijd van Phil Collins en Philip Bailey. Easy Lover. Welkom bij Meer Compleet op jouw mooie zondagochtend. Goedemorgen als je net wakker bent. Ja, als je de hele ochtend op hebt zitten, denk je, ja, Robert. Ja, nee, nou heb je dat wel genoeg gezegd. Oké, nou, zullen we dat maar even dat tot ons even dan laten. Ja, de zondagochtend. Normaal doen de mensen een wandelingetje. Ze hebben ze een hardloopwedstrijdje gedaan. Zijn ze naar de sportschool geweest? Of zitten ze lekker lang uit een Netflix-serie te kijken? En ik kijk op mijn linkeroog ondertussen naar de Formule 1-verrichtingen van onze nationale held Max Verstappen. Ja, die staat wonderbaarlijk sinds weken weer eindelijk weer op een eerste positie. Die gaat nog met de pitbox in om even een paar bandjes te verwisselen. Met een 10 seconden voorsprong zit hij ruim erin op dit moment. Antonelli en Russell van Mercedes die staan op positie 2 en 3. Mocht ik we hebben gejinxed omdat ja, je was misschien niet eigenlijk van plan om te kijken. Nou, dan ben je in ieder geval vast wel op de hoogte wat het dus straks zometeen in de samenvatting kan worden in ieder geval. Goed, ik heb even een paar aanwijzingjes voor je nog. Want ja, je kan prijzen winnen hier zo bij ons. En dat is, ja, hartelijk doen we dat met alle liefde. Kan je namelijk winnen een mooie 6-persoons bowlen voor een uurtje bij hier de bowlingcenter, hier zo in het Hoofddorp. En nou, even de aanwijzingen.
1: Aanwijzing 1.
0: Ja, sommigen gingen mij sparen.
1: Aanwijzing 2.
0: En als je mij verliest, ben je alle toegang kwijt. Ja, en dan de laatste.
1: Aanwijzing 3.
0: Is om een ringetje aan mij te bevestigen, beschadig je vaak je nagels. Nou, stuur je antwoord toch door. Ik geef jou nog de laatste 5 minuten respijt om even te mailen naar studio@meerradio.nl. Dat het een mooie, lekkere zondag is, moet dat toch kunnen, ja. Ondertussen ga je even de dansschoenen aantrekken. Doen wij hier de glitterbol aan. En dansen wij op Eurythmics Sweet Dreams.

0: Oh yeah. Bruce Springsteen en Glory Days en daarvoor Eurythmics en Sweet Dreams. Ja, hopelijk heb je al zoete dromen gehad vannacht, toch? Ik denk het hopelijk wel. Ja, want ja, het is toch wel lekker als je een fijne nachtrust hebt. Nou, we hadden ze gehad wel een beetje voor dit uur. Ja, want alle mogelijkheden. Nog één keer. Ik ontzet hier ondertussen met Martin. Martin? Ja, wakker worden? Ja.
1: Ja, sorry.
0: Zullen we nog één rondje de mensen nog even pleasen met een aanwijzing rondje?
1: Ja, ik heb geen idee waar het over gaat. Ik bedoel, als in, ik heb die aanwijzingen gevolgd, maar ik weet niet waar je heen wil. Dus
0: nee, ja. Zullen we mensen even begeleiden nog één keer door de aanwijzingen?
1: Ja, want dat kan je ook weer winnen.
0: Nou, een uurtje bowlen voor 6 personen. Ja, dat is heel leuk. Bij, ja, dat ene grote bedrijf hier langs de Randweg, noem ik het maar even. Ja,
1: bij de snelheidscontrole op de N201. Als je daar naar rechts kijkt, dan kun je bowlen.
0: Nou, dan sta je mooi op de foto als je het hard rijdt. Ja, ja, dat klopt inderdaad.
1: Ja, dan wil ik dat het 6 personen bowlen uurtje gratis op te halen bij mijn radio. Maar dan moet je wel even opletten wat Robert te melden.
0: Ja, daarom. En dan gaan we ook even doen, inderdaad. Want, kom op, ja. We gaan aanwijzingen geven nog één keer.
2: Aanwijzing 1.
0: Sommigen gingen mij sparen. Sommigen gingen mij sparen. En ja, dan aanwijzing 2.
2: Aanwijzing 2.
0: Als je mij verliest, ben je alle toegang kwijt. Als je mij verliest, ben je alle toegang kwijt. Nee, dat is niet mevrouw. Niet de sleutels inneemt. Nee, dat is het niet. Nee. Dan.
2: Aanwijzing 3.
0: Om een ringetje aan mij te bevestigen, beschadig je vaak je nagels. Nou, beter dan je hersenen beschadigen, want dat is ook verkeerd. Maar dat is op zaterdagavond dingetje misschien voor sommigen. Nou, oké, nou goed. Wil jij meedoen met deze mooie prijs? Even een lekker uurtje bowlen met je gezin. Misschien wel met je partner. Misschien wel met je neef die je al jaren niet hebt gesproken. Die ene oude klasgenoot die je zegt, oei, dat is zo'n tijd geleden, die moet ik even weer even bellen. Kun je hem even opbellen met misschien wel dat jij dit prijs hebt gewonnen. Wat moet je doen? Studio@meerradio.nl. Even mailen. En dan maken we even weer even contact met elkaar binnen nu. En ik ga binnen 5 minuutjes ga ik zeker wel even iemand even bellen om hem blij te maken met deze prijs. Nou, eerst even maar weer dansen. Ja? Het is hier wel mooi, die glitterbol. Hè? Ja, dat vind ik ook wel. Ja. Een mooie glitterbol hier in de studio van Meer Radio. Ja, Meer Radio aan Meer. Met nu George Benson en Give Me the Night.

0: George Benson en Give Me The Night. Ja, nou, het is ondertussen wel een ver dag ondertussen. We gaan eens even kijken wie wij aan de telefoon hebben.
1: Voor Teleding.
0: Jawel.
1: Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl.
0: Nou,
1: studio@meerradio.nl.
0: Ja, dankjewel, Erik. Ja, want het is...

0: Oh, Nieuw-Vennep, ja. Nee, misschien dat je net in Hoofddorp bent geweest. Dat kan natuurlijk.
1: Nee, maar wel op de planning vandaag, dus vandaar de verwarring.
0: Oh, gezellig. Nou, ga je even shoppen of sporten?
1: Nee, we gaan bij kennis op bezoek vanmiddag. Dus helemaal zin in.
0: Nou, wat leuk. En er zal vast wel een klein hapje zeker ook bij zijn, vermoed ik zomaar.
1: Ja, misschien komt ook nog een bruine fruitschaal. Je kent het wel, hè.
0: Nou, dat klinkt wel heel gezellig inderdaad. Hey, maar daarvoor bellen we niet, want we bellen voor de oplossing vandaag. Want ja, er was heel veel inzendingen geweest, ongeveer een stuk of 20. Ja, en daar hebben we een selectie uit moeten maken. En jij had het goede antwoord. Maar dan moet je mij wel even aan de hand van de aanwijzingen die we hadden. Je kan sparen. Je kan alle toegang kwijtraken als je mij verliest. Of om een ringetje te bevestigen als je je nagels breekt. En dan wil ik van jou het goede antwoord van je.
1: Ja, ik dacht sleutelhanger.
0: Een sleutelhanger.
2: Aanwijzing?
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal goed. De sleutelhanger is het inderdaad. Dus ja, je wint mooie prijzen in dit geval.
1: Ja, leuk.
0: Ja, toch? En ik zal zeggen, dat is toch altijd wel fijn als je dan een mooie prijs wint tussen uurtje bowlen met het hele gezin. Heb je kinderen overigens?
1: Ja, zeker. Twee jongens.
0: En kunnen ze al een bowlingbal vastpakken of...
1: Eentje sowieso, de andere moeten we waarschijnlijk nog gaan leren. Maar dat komt vast wel helemaal goed.
0: Dat wordt dan de mooie herinneringfilmpjes worden dat voor later.
1: Zeker.
0: Oh, dat is heerlijk.
1: Mooie
0: momenten maken, dat gaat het ook zeker doen. En je krijgt ook nog cd erbij, na zomeren, volume 1. Die krijg je ook nog van ons erbij. En de prijs wordt onder andere aangeboden door Klaus Bowling in dit geval.
1: Ja, helemaal super, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Blijf even hangen, gaan we zo meteen de gegevens even doornemen. En ga ik even ondertussen een lekker plaatje draaien voor de andere mensen. Je maakt volgende week weer kans. Volgens mij is Maurice volgende week er weer. En dan kan je weer kans maken op een nieuwe prijs in ieder geval. Reinoud, blijf even hangen. En dan zeg ik in ieder geval voor zometeen een hele fijne dag. En na 12 uur hoor je Ruud Kroes met Meer Magazine. Ik zeg een hele fijne zondag.

0: Eddie Grant en Gimme Hope, Joanna. Ik zei meer magazine, maar het is meer radiomiddag met Ruud Kroes. Ik zeg een hele fijne zondag en volgende week weer hopelijk. Maar is weer met zijn heerlijke Meer Compleet.
1: Meer Compleet werd mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
2: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat één persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dave Eppens, Here Comes the Weekend.
1: Dit is de Meer Radio Middag. Ruud Kroes met de Meer Radio Middag.
0: Goedemiddag, luistervrienden. Welkom bij de Meer Radio Middag. Zojuist was er geen meer compleet wegens ziekte, maar ik hoop toch dat je een leuke ochtend hebt gehad. Wat gaan we doen het komende uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken naar de uitslagen en het programma van de Nations League. Dan heb ik over het voetbal. Maar ook leuke dingen die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard muziek, onder meer van Black Rosalyn. Maar eerst Jan Newman samen met Calvin Harris. Hier is Blame.

0: Het blijft een prachtig nummer. Uit 1989, je hoorde Black met Wonderful Life.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: We gaan naar het voetbal, de Nations League. Gisteravond zijn de volgende wedstrijden gespeeld. Finland-Albanië 2-1. Kroatië-Engeland 0-7 maar liefst. Belarus-San Marino 4-0. IJsland-Bulgarije 3-0. Estland-Luxemburg 1-0. Spanje-Tsjechië 3-1. Noord-Macedonië-Schotland 0-2. En Zwitserland-Slovenië 2-1.

0: Dat was Pink, So What.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Tijdens de Tweede Wereldoorlog richtte de Britse inlichtingendienst een speciaal volledig afgeluisterd luxecomplex in voor hooggeplaatste nazi-krijgsgevangenen. In plaats van hen te ondervragen, lieten de Britten simpelweg grote hoeveelheden alcohol achter. Terwijl de officieren dronken werden en ontspanden, begonnen ze spontaan geheimen aan elkaar te verklappen.

0: geef je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Verkeerssituatie Badhoevedorp, proef Nieuwe Meerdijk. Een auto vliegt in brand tijdens starten in Hoofddorp. Wethouder Marja Ruigrok heeft de verkeerssituatie in Badhoevedorp bekeken naar klachten over de proef op de Nieuwe Meerdijk. Sinds daar eenrichtingsverkeer geldt, ervaren bewoners van omliggende straten veel sluipverkeer. Ruim 500 bewoners tekenden inmiddels een petitie tegen de proef. Ruigrok begrijpt de zorgen, maar wil het experiment voorlopig voortzetten. De gemeente onderzoekt of doorgaand verkeer en snelheid afnemen en fietsers meer ruimte krijgen. Bewoners eisen beëindiging van de proef of strengere handhaving en aanvullende verkeersmaatregelen. Op het Hemertplein in Hoofddorp is woensdagavond een auto in brand gevlogen toen de eigenaar het voertuig wilde starten. De brandweer werd rond 6 uur gealarmeerd. Omstanders probeerden het vuur eerst met een poederblusser te doven, maar kregen de brand daarmee niet onder controle. De brandweer wist het vuur vervolgens snel te blussen. De auto liep flinke brandschade op, vooral onder de motorkap. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident. De exacte oorzaak van de brand is ook nog niet bekend. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: ik wel zeker bent. 1977 met Let's All Chant.
1: De Meer Radio Middag. Activiteitenkalender.
0: Voor sommigen lijkt het alsof de jeugd pas net weer naar school is. Maar toch komt de herfstvakantie over een week alweer aan. Van 10 tot en met 18 oktober heeft Haarlemmermeer extra veel activiteiten op de agenda staan. Hoef jij niet per se naar buiten, dan zijn er binnen verschillende workshops te volgen. Maak bijvoorbeeld je eigen sketchboek tijdens een workshop bij Hotel de Florian. Of maak een kaars bij kaarsenmakerij Willemijn. Bij het Krukiersmuseum ontdek je tijdens de water- en vuurworkshop het verhaal van het gemaal door zelf te bewegen op muziek. Kijk voor alle details op de website www.visithaarlemmermeer.nl.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald vanavond in de Nations League. De eerste wedstrijd begint eigenlijk al om 3:00 middags. En dat is Azerbeidzjan-Litouwen. En dan om 6:00 Kosovo, Oostenrijk en Malta, Andorra. En om 9:15 Griekenland, Duitsland, Nederland, Servië, Portugal, Noorwegen en Wales, Denemarken. En vervolgens Ierland, Israël.

Door de nieuwe van Raccoon, Dicht bij het vuur. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Meer Radio Middag. Straks Rick Claus met als speciale gast Vasily Zafiris. En Vasily Zafiris is een trainer-coach op het gebied van NLP, ofwel neurolinguïstiek programmeren. We gaan eruit met Elena Miles. Een nummer dat gaat over Elvis Presley, Black Velvet. Wij horen je morgen weer met een nieuw programma. Op de koffie om 10 uur. Een hele fijne dag. En tot snel. Hoi.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust. En landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Onderneem het maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Onderneem het maar.
4: Goedemiddag, goedenavond, hartelijk welkom lieve luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. Wij hebben er weer zin in. En wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Is het een directeur, een CEO of een leider of een bekende Haarlemmermeerder, influencer, aanvoerder, coach? Gewoon een bijzonder interessante man of natuurlijk interessante vrouw, creatieve geest, BN'er. Wie is nou vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? U zit bij mij vooraan, helemaal vooraan op de business seats. Lekker zacht, lekker weggezakt. En vandaag zit tegenover mij Wassily Safiris. Wat? Ja, Wassily Safiris. Hij zit hier gewoon live tegenover mij in de studio van Meer Radio. En wat doet die Wassily nu eigenlijk? Hij begeleidt mensen en organisaties bij het vinden van betekenis en het verwezenlijken van hun dromen en doelen. Ja, dat klinkt een beetje zweverig. Nou, zo gaat de uitzending niet worden. Dat kan ik u verzekeren, want we willen alles van hem weten. Een man met een bijzonder verhaal. Hij is half Grieks, al 25 jaar ondernemer. En hij heeft zelf heel behoorlijke tegenslagen meegemaakt, maar ook overwonnen. Nogmaals, hij helpt anderen om hardnekkige problemen te transformeren en wezenlijke doelen te bereiken. Vandaag zit hij hier bij ons in de gezellige, romantische studio met de prachtige TL-lampen van Meer Radio. Dames en heren, groot applaus voor Wassily Zafiris.
5: Ja? Daar is hij achteraan.
4: Kijk, kijk. En dus je bent opgegroeid een beetje met twee culturen, neem ik aan.
5: Ja.
4: En wat heeft dat met jou gedaan?
5: Poeh. Nou, ja, heel veel. Want je moet je een beetje voorstellen, mijn vader sprak geen woord Nederlands. En ja. Mijn moeder, die, ik kan me nog heel goed herinneren, dat mijn moeder die, als ze tv keek, en dan was mijn moeder alles aan het voorlezen voor mijn vader. In de hoop dat hij dan zo het Nederlands op ging pikken. Dus alle ondertiteling las ze voor, ja. Films en dat soort zaken. En ja, natuurlijk de Griekse cultuur, dus die heb ik wel meegekregen. En die is toch wel een beetje anders dan de Nederlandse.
4: Wat rijker misschien ook wel.
5: Ja, misschien wel. Ja.
4: En, maar dat betekent ook, de Griekse taal, die beheers je natuurlijk.
5: Niet vloeiend, want mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik 8, 9 was. En ik heb mijn vader later, heb ik een hele goede band met hem gekregen. En hij is weer teruggegaan naar Griekenland. Ja. Mijn familie woont daar, dus ik kom daar heel veel.
4: Ja. Oké. Ja. Nou, dat maakt alweer heel veel duidelijk. Opgegroeid in Amsterdam?
5: Ja.
4: En wat heb je gedaan als middelbare school?
5: Nou, ik heb eerst de MAVO gedaan.
4: Ja.
5: En dat was eigenlijk tegen het advies in, maar...
4: Advies was hoger of lager?
5: Hoger.
4: Oké, okay. Kan ook. Kan alle kanten op.
5: Ja, nee, het advies was hoger, maar ik wilde per se waar mijn vriendjes gingen. Ik had natuurlijk ik wist van toeter nog blazen in Amsterdam-West. En mijn moeder, die was alleenstaand. Die was lang blij dat ik ergens op school terecht kwam, weet je wel. Dus eerst de MAVO heb ik afgemaakt. En toen ik daarvan afkwam, toen zei mijn moeder, wat wil je doen? Ik zei, nou, ik wil verder. En toen ben ik naar de haven gegaan. En dat afgemaakt. En toen wilde ik ook nog weer verder. Toen heb ik ateneum gedaan.
4: Kijk, uiteindelijk kom je er.
5: Uiteindelijk kom je er, ja.
4: En ateneum is natuurlijk een prachtige studie. Jammer, dan krijg je geen Latijn en Grieks. Dat is gymnasium. Daarna?
5: Ja, daarna ben ik fysiotherapie gaan studeren.
4: Oké.
5: Ja, dat heb ik ook afgemaakt. En daarna ben ik meteen haptonomie gaan studeren. En toen ging ik in Amsterdam in de praktijk werken.
4: En dat heb je lang gedaan, dat in die praktijk werken?
5: Nou nee, niet zo heel erg lang eigenlijk. Want ik denk na een jaar of 4 of zo werd ik ontslagen. Dat was een van mijn hoogtepunten.
4: Daar willen we alles van horen. Hoe ging dat? Wassily, nou, ja, kijk, ontslagen!
5: Ja nee, dat was echt wel... Kijk, toen was het een drama, zou ik maar zeggen. Maar nu kijk ik daar op terug met heel veel plezier. Ook met een enorme positieve wending in mijn leven. Daardoor. Ja. Het verhaal zo, dit is de jaren 80,
4: ja.
5: Totaal geen werk. Ik was cum laude afgestudeerd als fysiotherapeut.
4: Ja.
5: En ik was de enige van de 500 afgestudeerde studenten in de regio of zo. Was ik één van de twee mensen die een baan aangeboden kreeg.
4: Bij Van Danzig of zo?
5: Nee, als fysiotherapeut.
4: Ja, ik heet het toch Van Danzig?
5: Oh ja, Van Danzig.
4: Ja, dat was een hele bekende. Ja, die was van Ajax, hè? Daarom weet ik dat. Ja.
5: Maar goed, ik mocht meteen in praktijk in Amsterdam op de Nassaukade. Dan mocht ik mijn eigen ding runnen. En dat vond ik allemaal geweldig, want ik was helemaal begeisterd door dat vak. Maar na een paar jaar daar als fysiotherapeut zitten. Ik was cum laude afgestudeerd, maar niet omdat ik zo cool wilde doen. Maar omdat ik gewoon helemaal begeisterd was door het leren van al die dingen over de mens. En weet je wel. Dus ik haalde eigenlijk van nature hoge cijfers. Omdat ik gewoon al die boeken binnenste buiten keerde.
4: Ja.
5: En toen kwam ik eens in de praktijk. En toen moest ik gaan wandelen met oude dametjes. Wat op zich heel gezellig was.
4: Ja.
5: Weet je wel.
4: Ja.
5: Maar toen had ik zoiets van, ja, wat ben ik aan het doen? Weet je wel. Ja. Ik was me aan het verdiepen in allerlei...
4: Je was eigenlijk al een paar hoofdstukken verder.
5: Ja, ik was een paar... Ja, dus toen, en toen ging ik eigenlijk enorm mijn werk versloffen. Nou, mijn inhoudelijke werk niet, maar het administratieve werk.
4: Ja.
5: En ik mocht die tent helemaal runnen, dus dat deed ik dan ook. Maar ik vergat de administratie op peil te houden.
6: Oké, okay. En had dat ook nog iets met het uitgaansleven in Amsterdam te maken?
7: Nee.
6: Dat viel me reuze mee.
7: Het was eigenlijk een soort onbewuste soort protest. Want ik durfde zelf eigenlijk geen ontslag te nemen.
6: Ja.
7: Want ik dacht, ja, dat, ten eerste was het een soort gezichtsverlies, weet je wel. Ja. Cum laude, enige van mijn jaar. En,
6: ja.
7: En het tweede was dat ik, dat was ook helemaal geen werk. En ik had ook helemaal geen alternatief. Maar ja, toen na anderhalf jaar of zo, toen kwam de eigenaar van de praktijk op bezoek met een heleboel mappen. En toen zei ze van, nou neem woensdagmiddag maar even vrij. Gaan we even kletsen. Ik zeg, nou prima.
6: Nou, geweldig. Ja, klaar met die opleiding, met dat werk. En maar toen zat je.
7: Ja.
6: En er was niet een hele rooskleurige tijd inderdaad met werk in de jaren 80.
7: Nee. Dus dan heb ik iets van, ik denk wel 150 sollicitatiebrieven de deur uit.
6: Kijk eens aan. Ja.
7: Geen enkele reactie. Al mijn vrienden die ook niet werkten, die hadden helemaal geen werk. Was helemaal niks.
6: Nee.
7: En in die periode dat ik dus helemaal niks had te doen, kwam er een droom eigenlijk van voor mijn studietijd terug, namelijk dat ik de wereld rond wilde reizen.
6: Ja.
7: En die werd ineens zo sterk dat ik dacht van, weet je wat, ik doe mijn huis weg, ik doe alles weg en ik ga weg.
6: En je had nog geen relatie of in die tijd?
7: Nou, vast wel. Geen vaste, maar ik had vast wel een relatie. wat er gebeurde is dat ik alles weg heb gedaan. Alle spullen bij mijn moeder in de schuur gezet.
6: Ja.
7: En gezegd van, nou, ik ga weg. Ik weet niet of ik nog terugkom.
6: Nee. En dat je teruggekomen bent is ons duidelijk.
7: Ja, ja.
6: Maar je bent inderdaad de wereld over gaan zeggen.
7: Ja, ik ben 18 maanden naar Azië gegaan.
6: Oh, wat lekker zeg.
7: En daar in het rondgereisd. De wildernis in geweest. Vulkanen beklommen, van alles gedaan. En toen ik terugkwam was mijn beste vriend in Londen gaan wonen. En toen kreeg ik een baan aangeboden in een ziekenhuis in Londen. En daar werd ik hoofd neurologie revalidatie in een academisch ziekenhuis. En daar heb ik 4 jaar gewoond en gewerkt. En daar ben ik weer opnieuw gaan studeren.
6: Maar dat is een serieuze job, was dat? Dus.
7: Ja, dat was echt. Ja, en toen had ik echt het gevoel van, wauw, nu doe ik echt iets wat echt zinvol is. Ja.
6: Oh, wat goed.
7: Ja.
6: We gaan nog even door met je. Ja, ik bedoel niet dat het einde van het programma is. Hè, maar, en trouwens, als je zelf vragen hebt of dingen, dan moet je dat ook zeggen. Want soms heb ik hele slappe vragen. Maar ik probeer me enorm voor te bereiden. Dus we zitten in Londen. Eindelijk voel je dat je je studie kwijt kan in je werk. Mm-hmm. En daar heb je 4 jaar gezeten.
7: Ja.
6: En toen?
7: Ja. Nou ja, toen kwam ik in aanraking met. Ik heb daar 2 dingen gedaan. Ik wilde eigenlijk weer wat doorleren. Dus toen ben ik naar de London School of Economics gedaan. Heb ik economie en filosofie gestudeerd. Omdat ik dacht, ik weet heel veel van menselijk lichaam en het brein, maar heel weinig van de maatschappij. Dus, dus dat ben ik gewoon puur gaan doen uit nieuwsgierigheid. Zo'n algemene ontwikkeling. En toen kwam ik met NLP in aanraking. Dat was een soort cursus, kon je daar doen.
6: NLP, en dat is?
7: Neurolinguïstisch programmeren.
6: Kijk. En nou even voor de luisteraars toch, want we hebben luisteraars over de hele wereld, via internet, maar vooral Haarlemmermeer.
7: Ja.
6: Maar wat betekent het eigenlijk precies, als je het even makkelijk in makkelijke taal vertelt?
7: Nou ja, neurolinguïstiek betekent eigenlijk dat de taal die wij spreken, de theorie erachter is dat de taal die we spreken een reflectie is van je innerlijke ervaring. Dus van de dingen die je ziet, die je hoort en die je voelt. En dat heel letterlijk is. En dat als je daar goed naar leert luisteren, kun je mensen helpen om te verbeteren en te ontwikkelen en problemen op te lossen.
6: Ja.
7: Dat is. Ik was daar meteen door begeisterd. Want ik had zoiets van, dit is echt iets, een soort missing link voor mij.
6: Ja. Ja. En het had toch weer met het menselijk brein, maar ook met het lichaam te maken. Precies. Natuurlijk.
7: Ja, ja.
6: Daar ben je gaan studeren. En waar was dat? In Engeland?
7: In Londen, ja.
6: In Londen.
7: Ja.
6: Oké. Okay. En op een gegeven moment ben je klaar met die studie.
7: Ja, nou, het ging iets verder, want ik was er zo door begeisterd geraakt dat ik vroeg op een gegeven moment aan de opleider van, wat is de beste plek in de wereld? Want ik was helemaal een soort los, weet je wel. Ik hoefde nergens vast te zijn. Dus ik zei, wat is de beste plek in de wereld waar ik dit kan leren? Toen zegt hij, nou, dan moet je naar Santa Cruz in Californië gaan, want daar is het ontstaan.
6: Ja.
7: En ik ben een half jaar gaan sparen en ik ben naar Santa Cruz vertrokken.
6: Daar gaan we straks alles over horen.
7: Ja.
6: We gaan, want je hebt al zoveel informatie gegeven. We gaan even naar muziek.
7: Ja.
6: Je mocht wat verzoekjes indienen.
7: Ja.
6: En als eerste plaatje heb je gevraagd het nummer Bright.
7: Ja.
6: Van wie?
7: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen.
6: Nou, Sarah.
7: Sarah, ja. Pigeon. Sarah Pigeon.
6: Pigeon.
7: Ja. Ja.
6: Is toch duif, of niet?
7: Ja, absoluut, ja.
6: Zonder het duif.
7: Het leuke van dit nummer is dat Ik heb het pas vorige week voor het eerst gehoord.
6: Oké. Okay.
7: Ja, en het is zo'n geweldig nummer. Als je een paar keer tot je door laat dringen, nou, het is echt magisch goed gewoon.
6: Ja, ze zingt het normaal in het toneelstuk Stereophonic.
7: Ja.
6: En waar gaat het nou om? Er zit een moeilijke relatie in met een andere bandlid. Maar het heeft twee kanten. Het in de schijnwerper staan.
7: Ja.
6: Dat je daar kracht uit kan halen. Maar daar kan je je ook in verliezen. En dat hoor je allemaal in dit prachtige nummer. Exploring. Bright.
8: The music.

0: Nou, dat is even genieten. We hebben nu echt een beetje cultuur in de uitzending. Hartstikke fijn, Vasily. We zijn gebleven dat jij vanuit Londen kreeg het advies. Ik ga naar Santa Cruz.
1: Ja.
0: En dat ligt in?
1: In Californië.
0: Wauw. Ja, met de Beach Boys. Vertel, wat gaat daar gebeuren? Wat ging daar gebeuren?
1: Nou ja, ik ging naar de Universiteit van Santa Cruz om het vak te leren van degene die het ontwikkeld heeft.
0: Ja.
1: En dat is ook gebeurd. Dus, maar ik kon daar niet een heel jaar zitten, want het is veel te duur. Dus ik ging daar. In totaal ben ik 11 jaar lang een semester gegaan. Dus,
0: 11 jaar lang een semester?
1: Ja.
0: En hoe zat jouw leven dan in elkaar? We moeten je volgen. We willen je leren kennen.
1: Nou, zeker die eerste jaren woonde en werkte ik nog in Londen. Dus ik vloog terug en daar.
0: Wow.
1: Ik kon goed geld verdienen
0: in
1: Londen in mijn functie. En ik spaarde letterlijk alles op.
0: En je was nog vrijgezel in die tijd? Of waren de Londense...
1: Nou ja, ik had wel... ik was zeker vrijgezel, ja.
0: Dus ja?
1: Ik had wel vriendinnetjes, maar... Ik
0: vrijgezellig. Vrijgezel.
1: Ja. Dus... Dus zo. En dat heb ik een hele tijd gedaan.
0: Maar 11 jaar lang, dat is echt heel lang.
1: Ja. En dat, ik ben op een gegeven moment... heb ik daar een certificering gehaald. En toen dacht ik van... Ik ga een eigen bedrijf... Een internationaal trainings- en coachingsbedrijf opzetten.
0: Ja.
1: En dat is ook meteen gebeurd. Want ik zat natuurlijk op een internationale faculteit. Dus ik kende wereldwijd heel veel mensen.
0: En hoe oud was je toen? Even voor het beeld.
1: Even denken hoor. Ik denk dat ik ondertussen, laten we zeggen, 36 was.
0: Ja, oké. Okay. Dan klopt het allemaal.
1: Ja.
0: Toen heb je dus een bedrijf opgericht. En dat is Meaningful Performance? Of?
1: Nou, dat is eigenlijk de meer de tagline, weet je wel.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk wat ik in essentie wil doen.
0: Ja.
1: Maar dat is gewoon Vasily's virus. Vasily Coaching en Training, internationaal.
0: Oké. Okay.
1: Dus, en toen ben ik internationaal eigenlijk in eerste instantie heel veel veranderwerk gaan doen in organisaties.
0: Ja.
1: Via mijn netwerk in Santa Cruz.
0: Ja.
1: En daar heb ik heb grote transformatieprocessen gedaan met Pentax in Europa. En nou ja, allerlei grote bedrijven.
0: Pentax was van de camera's,
1: ja,
0: toch?
1: Ja,
0: een mooi merk, ja.
1: Ja.
0: En veranderingsprocessen, dat betekent dat er een bijvoorbeeld in een bedrijf een cultuurverandering plaats moet vinden.
1: Ja.
0: Of denken jullie wel vanuit de klant en dat soort dingen allemaal? Van...
1: Precies, ja. Ja, Pentax was in die tijd was in de overgang van analoog naar digitaal. Weet je
0: wel.
1: En dat was een beetje een spannend moment. Hoe gaan we dat allemaal doen?
0: Ja.
1: En toen werden we benaderd door de Japanse directie. Om een Europese reïntegratie op poten te zetten.
0: Okay.
1: Om die transitie te ondersteunen.
0: Ja.
1: En dat hebben we gedaan met alle directies van Europa.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Wat Kodak niet zo begrepen heeft.
1: Nee, precies. Ja.
0: Ja. Okay. Goed. Hoe ziet je gezinsleven er nu tegenwoordig uit?
1: Nou, ik ben een alleenstaande vader van een geweldige dochter.
0: En hoe oud is jouw geweldige dochter?
1: Nou, ze wordt 15 morgen.
0: Oh, nou ja, wat leuk zeg.
1: Ja.
0: En dit programma wordt ook herhaald op zondag. Dus je mag de verjaardag 2 keer vieren.
1: Nou, wat
0: dit keer.
1: Nou, gefeliciteerd alvast, schatje.
0: En heb je ook als alleenstaande vader, heb je huisdieren?
1: Zeker. Nou, we hebben een hele leuke regeling. We hebben een geweldige hond. Een cockapoo, dat is een mengsel tussen een dwergpoedel en een spaniel. En die gaat met mijn dochter mee heen en weer. Dus ik heb 50% van de tijd heb ik een dochter en een hond. Ja.
0: Dat lijkt me een fantastisch. Je hebt ook dus 50% gewoon quality time helemaal voor jezelf.
1: Ja.
0: Ja, ik kijk ondertussen even naar mijn hoofdtechnicus, mijn vertrouwenspersoon, beveiliger enzovoort. Gerben Kessen. Gerben, wat vind jij ervan? Zou je dat ook wel willen? Ik overval hem met deze vraag.
2: Of ik ook 50% hond wil hebben.
0: Ja.
2: Ik heb een hele grote hond, hè?
0: Ja.
2: Dus als ik daar 50% van overhoud.
0: Ja. Hou je nog hond over?
2: Ik hou je nog hond over.
0: Nou ja, goed. Oké. Zeg maar, jouw leven, dat klinkt nu... ik heb het nu weer tegen Vasily natuurlijk. Ja. Maar jouw leven, Vasily, klinkt niet... dat klinkt als echt een succesverhaal. Maar er zijn toch ook wel dingen die even niet liepen of wat dan ook.
1: Zeker.
0: Vertel eens.
1: Ik heb meer dan genoeg drama in mijn leven meegemaakt. Het laatste grote drama, zou ik maar zeggen, is dat ik vlak voor de laatste, voor de eerste lockdown in corona.
0: Ja.
1: Die was op woensdag, kan ik me heel goed herinneren.
0: Ja, 2020, hè?
1: Ja, want op dinsdag ging mijn ex de deur uit met de kinderen.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat was...
0: Dat was een dubbele lockdown.
1: Ja, dat was echt wel heel heftig, ja. Ja. Dus dat is een heel heftig soort jaar eigenlijk geweest.
0: Ja.
1: Want al mijn vrienden en bekenden, die zaten ook bij hun familie, weet je wel. Dus ja. Het was niet zo dat iedereen op bezoek kwam, want het is er aan de hand.
0: Nee.
1: Dus er waren ook wel mensen wel begaan mee, maar die haakten snel af, want die gingen allemaal, die waren allemaal, ja, in spanning.
0: En de privé was het dus moeilijk, maar ja. Hoe was jouw lockdown zakelijk? Hoe ging dat?
1: Nou ja, dat was eigenlijk dat ik op dinsdag gingen we uit elkaar. Mijn vriendin neemt de kinderen mee.
0: Je had een dochter?
1: En... Ja, maar zij had nog twee kinderen.
0: Oh, okay.
1: Twee kinderen en die woonden ook, ook met z'n allen.
0: Oké, okay, ja, want ik moet het dan wel bijhouden. Hè, dat de luisteraar niet denkt, daar let niet op. Die
1: ja. Maar dat was wel een onderdeel van de uitdaging. De hele samenstelling van het gezin. Weet je, dat is altijd ingewikkeld. En dit was ook echt wel een onderdeel van de hele uitdaging. Op woensdag was de lockdown. Dacht ik, wow, wat gebeurt er? En op woensdag namiddag werd ik gebeld door de directie van een grote luchtvaartmaatschappij. En die zei, we stoppen met alle coachingstrajecten voor onze piloten.
0: Ja.
1: En toen dacht ik ineens van, wow, ik heb een persoonlijk soort drama. Er is een soort internationaal soort onzekerheid. En nu gaat het me ook echt serieus mogelijk financiële problemen opleveren.
0: Ja, en toen moest je jezelf gaan coachen.
1: Nou, toen was ik wel eventjes toen was ik wel even in de paniek. Ja. Ja. Na paniek wil ik niet zeggen, maar dat raakte me wel, ja.
0: Ja, want wat mij altijd intrigeert, hè, we hebben bijvoorbeeld ook pas een marketinggoeroe gehad. We hebben iemand in jouw vakgebied gehad. Maar privé hebben ze ook allerlei dingen meegemaakt en zakelijk ook. Maar als jij bedrijven advies moet geven, is het dan bijvoorbeeld een psycholoog, die moet ook advies geven en dergelijke. Maar vaak is hun eigen privéleven best wel een rommeltje. En daar vraag ik dan wel naar.
1: Ja.
0: En dan pas geleden kreeg ik een antwoord van... ja, maar wat ik adviseer, als ik dat zelf kon doen... Mm-hmm. Ja, dan zou het hartstikke goed gaan. Maar zo werkt het helemaal niet.
1: Ja.
0: Bij jezelf werkt het gewoon heel anders.
1: Nou ja, ik denk dat je gewoon eerlijk moet zijn. We zijn gewoon mensen, weet je wel.
0: Ja.
1: En je hebt net als elk ander mens issues. Die hebben we allemaal. Alleen, ik kan wel oprecht zeggen dat het bij mij zeker geen rommeltje is. Ik was toevallig ook in die periode onderzoek aan het doen naar een nieuwe theorie over hoe emoties ontstaan.
0: Ja.
1: Ik heb daar een boek over geschreven.
0: Ja, en dat boek heb je bij je. Ik zie het staan. Opluchting heet het.
1: Opluchting, ja.
0: Daar moet je zo even... Ja. Maak even je zin af, want dan gaan we het even over het boek hebben.
1: Ja, en wat daarin, wat ik aan het onderzoeken was... Ik was in 2017... Toevallig in Californië was ik op een conferentie.
0: Ja.
1: Daar ontmoette ik een neurowetenschapper, Lisa Barrett Feldman. Zij is nu een van de meest vooraanstaande in de wereld. Toen was ze totaal onbekend. En ze had een totaal nieuwe theorie over hoe emoties ontstaan. En ik heb natuurlijk een neurologische achtergrond vanuit mijn werk in Engeland.
0: Ja.
1: Dus toen wat zij zei, made so much sense, om het zo maar te zeggen, dat ik meteen dacht, ik moet onderzoek gaan doen naar wat zij nu vertelt. Want voor haar, zij doet fysiologisch onderzoek, weet je wel. Gewoon met scant en meet en dat soort dingen. Maar dat is in de werkelijke wereld natuurlijk niet interessant. Want daar kan jij niks mee. Maar als ik haar werk kan vertalen naar een therapeutische of coachingsinterventie... Dan kan ik iets geweldigs doen.
0: Gelukkig hebben we luisteraars.
1: Ja.
0: En die reageren ook wel eens. En u mag trouwens vaak reageren, beste luisteraars. Rick Klaus @meerradio.nl. Ja. Maar heb je nou bijvoorbeeld een tip of een voorbeeld... misschien staat het wel in jouw boek ook... even heel praktisch in een paar korte zinnen...
1: Ja.
0: Waar we wat mee kunnen, dat we denken... nou, dit hebben we in ieder geval uit deze uitzending gehaald. Vasily, bedankt.
1: Ja, nou ja, want we kwamen erop. Heb ik zelf ook problemen, weet je?
0: Ja,
1: en in die periode had ik heel veel emotionele pijn.
0: Ja.
1: Gewoon echt, weet je wel, echt fysieke pijn. En ik kon er helemaal niets mee met al mijn kennis... die ik daarvoor had opgedaan. Dus toen ben ik dat onderzoek van Lisa Barrett Feldman op mezelf gaan toepassen.
0: Ja.
1: Want je vroeg van, hey, kun je iets met jezelf doen? En toen heb ik op een gegeven moment, dat heeft wel een aantal maanden geduurd. Maar toen had ik een enorme doorbraak. Waardoor alle soort emoties ineens van me afvielen. En toen dacht ik van, wat is hier gebeurd? Nou, en toen ben ik dat gaan onderzoeken en gaan uitproberen op cliënten. Want ik had natuurlijk online allerlei cliënten.
0: Ja.
1: En die hadden diezelfde ervaring. En die zeiden allemaal, daar komt mijn titel. Die zeiden allemaal van, nou, ik voel zo'n opluchting in mijn lichaam. Wat doe je?
0: Wat goed.
1: En toen heb ik de titel al opgeschreven voor het boek. Want dacht, als ik ooit een boek schrijf, dan moet het opluchting hebben. Ja.
0: En kun je daar een tipje van de sluier uithalen, lichten, nou, aanlichten, kijk, toelichten?
1: Ja, dan, ik ga het zo kort mogelijk vertellen.
0: Ja.
1: De kern is dat onze emoties niet ontstaan in ons hoofd, maar in ons lichaam. We kennen het misschien allemaal wel. Als je bijvoorbeeld een knoop in je maag hebt of zo.
0: Ja.
1: Of je hebt wat druk op je borst. Of je voelt onrust in je lijf.
0: Ja.
1: Nou, al die gevoelens, dat zijn geen emoties of zo, maar die herkennen we allemaal.
0: Ja.
1: Nou, die gevoelens is de belangrijkste informatiebron voor het brein om conclusies uit te trekken.
0: Oké.
1: Nou ja, en dat is echt cruciale nieuwe informatie. Want voorheen werd het altijd andersom gedacht. Dat je gedachten je gevoelens eigenlijk creëren. Maar het is helemaal niet zo.
0: Het klinkt me heel logisch wat je zegt.
1: Ja, ja. En wat blijkt, het is zelfs zo, dat Lisa Barrett Feldman die zegt zelfs, dat je gedachtes een bijzaak zijn van je gevoelens.
0: Oké. Okay.
1: Dus niet een hoofdzaak.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat betekent onder andere, en je hebt fysiotherapie, gestudeerd, hè? Maar ja. Onder andere goed zorgen voor je lichaam is dus al een hele belangrijke bouwsteen voor een prettig leven.
1: Absoluut. Nou, ik denk dat dat eigenlijk, ik ben zelf altijd heel sportief, mijn hele leven al. Ik ben ook een gezond iemand. Ik heb zelfs onderschat hoe cruciaal het is.
0: Oké. Okay.
1: Want je brein trekt conclusies uit je lichamelijke gevoelens. Dus als je je lichamelijk niet helemaal goed voelt, dan trekt je brein allerlei rare conclusies.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Luisteraars, dit zijn wel tips, hè? En daarvoor zit u anders weken onder behandeling. Maar dat boek, dat is gewoon in de boekhandel te verkrijgen? Of?
1: Zeker, ja. Ja? Ja, zeker.
0: Opluchting.
1: Ja, ja.
0: Hartstikke, dit is hartstikke interessant. Zullen we nog een muziekje doen? Ja?
2: Nou, wat jij wil?
0: Ja, kijk, de gast, hè? De gast voor vandaag. Wat is jouw tweede keuze?
1: Wat heb je erop staan?
2: Voor ik het vergeet.
1: Ah ja, dat is echt een hele toffe.
0: Voordat ik het vergeet. En ik zal u vertellen waar het over gaat. Of weet je het zelf waar het over gaat?
1: Nou ja,
0: vertel maar.
1: Ik zal even vertellen hoe ja? ik hierop gekomen ben. Nou, ten eerste vind ik Spinvis geweldig.
0: Ja.
1: Maar het leuke is, mijn dochter van nu nog 14, die vindt Spinvis helemaal te gek. En ze had laatst een schoolproject waarbij ze een vertaling moest maken van een liedje in een ander medium. En Voor ik het vergeet gaat voor een deel ook over vergeetachtig worden. En
0: ja.
1: iemand een ouder, dat hij dement begint te worden. En toen zei mijn dochter zo mooi, oh, ik ga naar opa en omi. Want ze noemt oma niet oma, maar omi.
0: Tellen we ook goed.
1: En ik ga ze filmen en dan ga ik de muziek, voor ik het vergeet, ga ik daarachter editen.
0: Heel mooi.
1: En nou ja, en dus het heeft voor mij twee betekenissen. Ik vind Spinvis te gek, mijn dochter vindt het te gek. En nu heeft ze er ook nog eens een keer een soort filmpje omheen gemaakt. Dus
0: ja, het gaat dus over schijnbaar ook willekeurige momenten uit het leven. En juist die details die blijven in je hoofd hangen. En dat raakt die Spinvis heel erg. Zodoende heeft hij het geschreven. Maar precies de connectie met Alzheimer en dementie, die wordt vaak gelegd.
1: Ja.
0: Dus voor hem niet echt de specifieke reden om te schrijven. Maar het gaat hem vooral over het geheugen, de vergankelijkheid en de liefde.

later alles anders heet. Voor eeuwig vergeten ik de feiten en de cijfers en de namen van de schrijvers niet meer weet. De hele dag en alle woorden en elk uur. De hele dag en ook de nacht en de zomers en de handen van mijn vader. Vergeet ik op de deur. Vergeten ben van die hersenscan, van die toestand met

0: Nou, mooie muziek. Mooie muziek ook voor in de praktijkruimte. Als jij gasten ontvangt, moeten ze dan liggen, zitten?
1: Nee, liggen, dat is niet van de ouderwetse psychotherapie. Ja? Nee, bij mij zitten ze gewoon gezellig. Ja, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, met liggen kunnen ze ook in slaap vallen. Dat is ook niet het beste. Jouw bedrijf, hoe heet je bedrijf nu?
1: Vasili Training en Coaching.
0: Vasili Training, had ik al gevraagd trouwens. Ja. En werk je alleen? Of heb je ook nog mensen om je heen?
1: Nou ja, ik heb zoveel mensen opgeleid in de afgelopen 30 jaar. Zeg maar,
0: ja.
1: Dat ik heb allerlei mensen die op hoog niveau me kunnen ondersteunen. Dus ik heb wel opdrachten. Weet je wel, bijvoorbeeld ik heb met Levi Strauss in Brussel gewerkt. Ja. En dan moest ik met 100 man. En dan heb ik 10 coaches, huur ik dan in, weet je wel. Die ik opgeleid heb.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. En wil je dan ook regelen dat ze de maat 36-36 wat meer ook in met RIP verkopen? En...
1: Ja, nee, dat heb ik al geregeld.
0: Dankjewel. Als jij een opdracht hebt, gewoon voor een privépersoon of voor een bedrijf, wat is dan de gemiddelde looptijd, zou ik maar zeggen, dat je met iemand
1: privé is,
0: bezig bent?
1: Ja, dat hangt dus natuurlijk af van de vraagstukken, maar ja. ik heb een gemiddelde eigenlijk van tussen de 5 en 8 gesprekken.
0: Ja.
1: Hou ik aan voor het gemak. Het kan minder zijn, het kan iets meer zijn. En bijvoorbeeld voor een bedrijf, ja, ik heb nu net een opdracht binnen om een team te begeleiden in een organisatie.
0: Ja.
1: En dan doe ik eerst een analyse van het team, dus ik laat ze een vragenlijst invullen en daar maak ik dan een soort met van prognose op. Zo, ja. Geef ik en in dit geval heb ik gezegd tussen de 3 en 5 team meetings bijvoorbeeld.
0: Oké. En stel nou voor dat er iemand luistert en die zegt, nou, ik zou daar wel eens naartoe willen. Mm-hmm. Dit wordt niet gedekt door een verzekering, neem ik aan.
1: Nee.
0: En wat is ongeveer een... kan je een kostenindicatie geven?
1: Ja, rond de €200 per uur.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké. En een uur is 60 minuten bij jou.
1: Ja, 60
0: minuten. Ja, dat is ook belangrijk.
1: Ja.
0: zijn er ook dingen waarvan je zegt, nee, dat kan ik echt niet oplossen. Dat je na zo'n gesprek zegt, hartstikke fijn dat u naar me toegekomen bent. Bedankt voor het vertrouwen, maar dit is niet iets voor mij.
1: Nou, dat gebeurt niet heel veel, moet ik zeggen. Zeker met de nieuwe kennis die in opluchting staat, heb ik enorm vergroting van mijn mogelijkheden eigenlijk kunnen creëren.
0: Ja.
1: Maar je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld als mensen medicijnen gebruiken, dat het lastiger wordt. Weet je, bijvoorbeeld omdat je dan een vertroebeling krijgt tussen wat voelt iemand nou echt en wat doen de medicijnen bij de persoon. Weet je wel, dus dat kan een soort ingewikkeld gebied worden.
0: Ja, ja. En jij moet ook zelf je grenzen bepalen dan natuurlijk.
1: Absoluut, maar ik moet wel weer werken met echte gevoelens. En die medicatie, die vertroebelen gevoelens.
0: Ja.
1: Kunnen gevoelens vertroebelen, ja.
0: Ik begrijp je. Jouw markt, nieuwe opdrachten en dergelijke, dat is vooral mond-op-mond reclame, mag ik het zo zeggen?
1: Ja, ik heb ook wel Google Ads, weet je wel. Ja. Dat doe ik al jaren, daar krijg ik ook veel mee. Maar het grootste gedeelte is mond-op-mond, mensen die me aanbevelen. En dat gaat al jaren zo, ja.
0: En werk je ook al met artificial intelligence?
1: Niet met mijn cliënten, nee.
0: Nee?
1: Nee, wel met mijn social media dingen, weet je wel, gebruik ik voor is gewoon heel handig.
0: Maar niet met je cliënten dat je zegt, ik heb die mening, ik hou het toch eens even daar tegenaan?
1: Zeker niet, nee. Nee hoor, ik denk dat ik het zelf beter kan.
0: Ja, nee, je bent duidelijk, dat is ook belangrijk. Is het, als we naar de huidige maatschappij kijken, betekent dat meer of minder klandizie voor jou? De mensen veranderen, de tijd verandert. Nou, zeker als je het met 100 jaar geleden vergelijkt en met 200 jaar geleden. Toen werden we nog iets van 40 jaar, geloof ik. En 30 jaar geleden werden we nog in de 70. Mm. En nu in de 80.
1: Ja.
0: En toevallig was net op de radio van, ja, dat betekent niet dat we gezonder zijn, maar we worden ook wel ziek na ons 65ste, maar we kunnen het veel beter behandelen.
1: Ja.
0: En daarom worden we veel langer ziek eigenlijk.
1: Ja, ja. Nou, je hebt natuurlijk gemiddeld genomen, heb je tot je 72ste jaar je ziektevrije leven, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En vanaf die tijd kunnen er allerlei ziektes in je leven komen. Dus het is voor je planning ook wel handig. Dat je denkt van, tot mijn tweede, ik moet misschien even goed zorgen tot mezelf.
0: Ja,
1: weet je, voor
0: ja, dankjewel. Ik word in maart 70. Maar ik moet wel zeggen, ik krijg van heel veel mensen de vraag van, ja, je bent zeker in een zwart gat gevallen, nu je gestopt bent met werken en je deed zoveel, enzovoort, enzovoort. En ik zeg, nou, het is heel makkelijk, want ik kijk naar voren.
1: Ja.
0: En als ik 70 ben zo, over een paar maanden, dan heb ik nog ongeveer 10 of 15 jaar in gezondheid te leven. Dus ik vind het heerlijk om afscheid te nemen. Ja, ik bedoel van het drukke zakelijke leven en om andere dingen te doen.
1: Ja.
0: Dus de tijd vult zelf heel veel dingen in.
1: Absoluut.
0: En dergelijke. Maar het gaat niet om mij, het gaat om jou, Vasily. We springen van hak op de tak. Jij met je Griekse achtergrond. Ben je ook een gezelligheidsmens?
1: Ik vind gezelligheid wel fijn.
0: Griekse tevreden vormen met eten en dergelijke.
1: Nou, zeker in Griekenland kan ik daar wel van genieten. Ja, van de Griekse sfeer aan tafel en dansen en toestanden. Ja, ja.
0: Oké, dan doe je gewoon lekker mee.
1: Zeker, ja. Ja.
0: Oké, en ga je vaak naar Griekenland nog? Of?
1: Ja, ik ben fan in Griekenland. Mijn vader is nu 2 jaar geleden overleden.
0: Ja.
1: Ik zit nog steeds in de afhandeling van de erfenis. In Griekenland gaat het wat langzamer dan...
0: Kan ik me alles bij voorstellen.
1: Dus dat is wel een beetje een dingetje. Maar ik ga zeker een paar keer per jaar naar Griekenland. En mijn dochter die is ook helemaal gek van Griekenland. Dus,
0: ja.
1: Dus we komen samen ook veel.
2: Jij geeft toch ook trainingen in Griekenland?
1: Zeker, ja. In november. En ik spreek in oktober op het Wereldpsychotherapiecongres in Alexandropoli. Ik kreeg een mailing, want ik ben de openingsspreker. En ik kreeg een mailing van de organisatie van wie zit er daar in het publiek. En toen dacht ik van, lees ik het goed? De minister van Volksgezondheid, de minister van Binnenlandse Zaken, de burgemeester van Alexandropoli, de directie van de provincie, van alle ziekenhuizen. Dus ik dacht, dit is echt een serieus...
0: Ja. Je mist alleen Gerben Kessen nog, onze hoofdtechnicus. Maar misschien kan je mee.
1: Dan kun jij het opnemen, Gerben.
2: Ja, voor kost en inwonen doe ik veel.
0: Het is heel belangrijk dat jij, Vasily, scherp blijft en inderdaad goed lekker bij blijft.
1: Ja.
0: Maar studeer je nog steeds?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Waar
0: hou je je kennis nu vandaan?
1: Nou, mijn studie is nu eigenlijk vooral dat ik mijn onderzoek steeds verder verdiep.
0: Ja.
1: Opluchting gaat eigenlijk over hoe emoties je...
0: Het boek is dat, ja.
1: Ja, het boek Opluchting gaat over hoe emoties je werkelijkheid beïnvloeden en je relaties bepalen.
0: Ja.
1: Ik ben nu bezig met het vervolg over hoe emoties je gezondheid beïnvloeden.
0: Okay.
1: En in dat onderzoek zit ik nu middenin en dat boek komt volgend jaar uit. En dat gaat heten Beter.
0: Nou, dat lijkt me bijna een mooi kerstcadeau voor alle medewerkers hier.
2: Sili heeft al een hele stapel boeken ondertussen uitgebracht. Dus,
0: Nou, ik ben zeer geïnteresseerd. En wat doe jij zelf, Vasily, als je merkt, ik ben een beetje moe, ik heb geen zin deze week, of je motivatie zakt een beetje weg. Wat doe jij eraan?
1: Nou, ik heb dat niet heel veel. Ik heb wat slaapproblemen gehad, omdat ik heb mijn neus een paar keer gebroken. En daardoor kreeg ik luchtproblemen. En dan kun je wel wakker worden, weet je wel, uitgeput wakker worden. Maar dat ken je misschien wel.
0: Ja, dat ken ik zeker. En dat is heel vervelend.
1: Ja, dat heb ik echt wel een tijd gehad. En dat heeft natuurlijk impact.
0: Ja.
1: Op hoe je voelt. Maar ik weet toch eigenlijk altijd vrij snel uit dat gevoel te stappen.
0: Oké, okay, welke leeftijd ben je eigenlijk?
1: Wat denk je?
0: Ja, kijk. Nee, ik denk dat je 52?
1: Ik ben 61.
0: 61?
1: Ja.
0: Hij ziet er, dat is wel raar om van een man te zeggen, maar hij ziet er goed uit, hè?
2: Nou, jij ziet er ongeveer 70 uit zo.
0: Ja, dit was je derde opmerking. Je mag 3 opmerkingen per uitzending maken. Dus dat is weer helemaal genoeg. Nee, maar het is zo belangrijk hoe je eruit ziet en wat je uitstraalt.
1: Ja, ja.
0: En ik denk zeker als je 1-op-1 met een cliënt zit of met een team. Als jij al niet fitheid en energie uitstraalt, dan hoe moet je het dan overbrengen?
1: Precies. En het moet geen kunstje zijn, weet je wel. Dat moet uit jezelf komen.
0: Heb je nog hobby's ook? Je vertelde dat je veel van sport houdt.
1: Ja, ik speel heel veel tennis. Ik speel competitietennis.
0: Oké.
1: Okay. Ik ben net weer begonnen.
0: En waar is dat?
1: In Amsterdam, in Eiburg.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Echt, dat is echt geweldig. Dat is een van de... Het is een van de meest interessante sporten die er is.
0: En raak je niet vrienden kwijt aan padel?
1: Zeker, ja.
0: Of doen ze het erbij?
1: Ja, dus sommigen doen het erbij, anderen stoppen, want je krijgt wat meer blessures en zo.
0: Ja.
1: Ik ben zeker nog niet in het stadium. Ik wil gewoon tennis blijven spelen. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Okay, dus tennis en andere sporten, heb je nog favoriete sporten? Of?
1: Nou, ik moet fitnessen, maar dat doe ik ter ondersteuning van tennis, omdat ik anders blessuregevoelig word. Maar het liefst sta ik niet in de sportschool, hoor. Dat vind ik echt een van de meest stomme dingen om te doen. Maar goed, ik doe het voor tennis.
0: Oké. Okay. Nou, je kan ook een koptelefoon en je eigen boek en luisterboek doen.
1: Ja, dat lijkt me heel leuk om te doen trouwens. Als jullie nog tips hebben, ik wil heel graag hem inspreken. Ja.
0: Ja, Nou, er is er één met een fluwelen stem hier, maar hij mag niks meer zeggen. Maar die Gerber, als die, het duurt wel een maand of vier voordat het klaar is, maar je kan heel goed hier spreken.
2: Ja, is wel best wel lang om je eigen boek voor te lezen.
1: Ja. Ja, maar als jij interesse hebt, Gerben, dan moeten we maar eens praten.
0: Nou, kijk eens
2: goed. Zullen we erover praten. Ja.
0: En krijg je ook wel eens in je vriendenkring of waar je ook bent, of mensen die zeggen: jongen, dat mindset-verhaal, dat is allemaal hocus pocus, daar geloof ik helemaal niet in. Zeker. En dan moet jij ze overtuigen in twee zinnen.
1: Ja, nou ja, het is totale onzin om dat te zeggen. Want ja. We weten natuurlijk allemaal dat je gevoelens direct je gedrag beïnvloeden, weet je wel. Dus kijk, als jij je zeker voelt, dan is je gedrag ook zeker. Maar als je je onzeker voelt, dan is je gedrag ook twijfelachtig, weet je wel. Dus dat is direct één op één. Dus dat is helemaal geen moeilijke issue eigenlijk.
0: Ja, en mijn vak is horeca, entertainment, sfeerbeheer enzovoort enzovoort. Ja. En ik kan heel gelukkig worden als mensen een hele prettige ervaring hebben. En dat je dat ook merkt aan ze.
1: Ja.
0: Maar zit voor jou ook een deel van je succes in als je op een gegeven moment merkt bij een cliënt van: hey, hij begrijpt het.
1: Nou ja, wat ik echt te gek vind is sinds dat ik heb een nieuwe methode ontwikkeld.
0: Ja.
1: En als ik met iemand praat die echt serieus ingewikkelde issues heeft en dat die persoon midden in het gesprek zegt van: wow, ik voel zo'n opluchting in mijn lijf ineens. Wat gebeurt er? Nou, dat is een soort magisch moment. En, en dat heb ik elke dag met cliënten.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Nou, dames en heren, als u nog iets heeft, u weet waar u moet zijn.
1: Ik heb wel een wachtlijst, hoor, trouwens.
0: Ja, maar ja, je hebt nu Gerber erbij, hè? Die kan uit het boek voorlezen. Heb jij voorbeelden? Je noemde net al die vrouw uit Amerika. Of leermeesters. Maar het mag ook gewoon, hoeft niet per se in jouw vakgebied te zijn. Maar waar je een hoop energie vandaan haalt.
1: Poeh. Nou, op dit moment is dat bijvoorbeeld die dame, die Lisa Barrett Feldman.
0: Ja.
1: Heel lang is dat Robert Diltz geweest. Dat is een Amerikaanse. Het is een van de leermeesters in het NLP vakgebied. Ontzettend inspirerende man. Ik ben ook partner met hem geweest. In 2000 heb ik een paar jaar gedaan. En nou, een van de eerste mensen die in me opkomt is Jan Tol. Dat is mijn oude geschiedenisleraar. Ontzettend inspirerende, warm.
0: Die leeft niet meer waarschijnlijk.
1: Nou ja, hij is. Wel. Ik had een reunie vorig jaar met school. Ja. En toen dat was zo verdrietig. Een hele lieve, mooie man.
0: Ja.
1: En ik zei: hey Jan, hoe is het met je? En toen keek hij me zo aan. Toen begon hij te huilen. En toen zei hij: ik weet niet meer wie je bent. En toen, weet je wel. Hij is
0: met zoveel leerlingen.
1: Nee, maar hij is dement aan het worden.
0: Ja.
1: En daar was hij zich heel bewust van. Ja. Weet je, zoveel leerlingen die hij niet meer herkende.
0: Nee.
1: Vond ik wel heftig, hoor, om te zien. Maar goed, even los daarvan, een geweldige inspirerende.
0: Nou, we vinden het heel mooi dat je dit zegt. Ja. Vind ik prachtig. Dan heb je wel eens een overtuiging of een methode ook compleet los moeten laten. Omdat je dacht van: nou, dit is niet de weg waar ik in wil.
1: Zeker, ja. Nou, ik heb jarenlang, ik ben al heel lang docent. Dus ik heb jarenlang gedoseerd bijvoorbeeld dat overtuigingen. Weet je, daar hoor je veel over, dat overtuigingen het belangrijkste zijn om te kunnen veranderen. Er zijn allemaal hele ingewikkelde en interessante methoden rondom ontwikkeld. Ik denk nu dat het veel simpeler is.
0: Ja.
1: Ik denk dat een overtuiging, ik ga het even een beetje moeilijk zeggen.
0: Ja.
1: Overtuiging is een concept. Snap je? Een concept is een idee. Net zoals dat leiderschap een concept is. Het is een idee. Snap je? Succes is een concept. Nou, overtuigingen zijn ook concepten. Maar waar het om gaat bij overtuigingen is wat je voelt.
0: Ja.
1: Want je gevoelens bepalen wat je hersens gaan concluderen.
0: Is dat ook het woord vingerspitsengevoel?
1: Ook.
0: Kun je dat een beetje erin verwerken?
1: Ja, dus mensen zeggen van alles, maar uiteindelijk gaat het over wat mensen voelen.
0: En ben je wel eens benaderd voor zo'n televisieprogramma? Dat ze zeggen: nee, die moeten we in onze talkshow hebben? Of,
1: zeker, ja. Dat is alweer een tijd geleden. Maar zeker in mijn beginjaren ben ik redelijk veel op tv geweest. Bij Live and Cooking, weet je wel. En nog wat meer van dat soort programma's. Werd ik gevraagd voor allerlei dingen om lichaamstaal te lezen.
0: Ja.
1: En dan gaan ze maar door. Ja.
0: Ja. Ja, ik ben niet verder gekomen dan sterrenslag, maar
1: had je een bootje, een fietsje of een?
0: Nee, ik heb daar zelfs met mijn sleutelbeen gebroken.
1: Echt?
0: En het staat op tv. U kunt het nog terugvinden, hoor. Sterrenslag, ik geloof 93.
1: Ach.
0: Ja, een prachtig moment. Dan ben ik helemaal van slag af. Muziek. We gaan de volgende plaat draaien. En dat is de plaat Cowboys and Angels van George Michael. En nu denk ik misschien dat het gaat over cowboys en engelen. Maar dat zo is het niet. Het gaat over het verlangen naar iemand. En de liefde wordt niet beantwoord. Zeg ik dat goed?
1: Zeker, geweldig nummer. Ja.
0: Kondig jij maar aan?
1: Cowboys and Angels van George Michael.

0: Ja, George Michael. We moeten het een beetje kort houden, want we hebben straks nog een nummer te gaan en die willen we heel graag laten draaien. Dames en heren, u zit nog steeds bij het programma Onderneem het maar. En mijn gast is Wassily Safiris. Zeg ik het goed, toch?
1: Zeker,
0: ja.
1: Zeker.
0: En Wassily, wat zouden je vrienden zeggen van vroeger als ik zou vragen, wat typeert die Wassily nou?
1: Ik denk heel gedreven.
0: Ja?
1: Heel sociaal.
0: Had je ook een bijnaam?
1: Ik heb er heel veel gehad, maar natuurlijk
0: met mijn... Noem me de leukste is.
1: Wasabi ben ik genoemd.
0: Ja, begrijp hem, ja.
1: Jezus, nou dat... Ja, dat Wassy word ik ook heel erg veel genoemd. Maar Wasabi was wel...
0: Die houden we erin.
1: Ja, ja, ja.
0: Wasabi. stel je voor, hè. Ja. Want we gaan een beetje al naar het einde van het programma. Maar stel je voor dat... is niet de bitterballenvraag trouwens, dit? De bitterballenvraag, maar stel je voor, je krijgt 5 miljoen van mij. En dan mag je besteden om, nou, het liefst Haarlemmermeer, maar het mag ook jouw eigen gemeente zijn of je eigen samenleving of wat dan ook, om die betekenisvoller of leuker te maken. Wat zou je daarmee doen?
1: Nou, daar zou ik echt elke therapeut of psycholoog in de regio mijn methode leren. Niet omdat het mijn methode is, maar omdat ik denk dat ze veel effectiever worden en mensen veel beter kunnen helpen. Dus dat zou ik dan aan gaan bieden aan al die coaches.
0: Maar moet het nou per se via een collega? Kan jij niet rechtstreeks je tot iedereen uiten?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik die doorbraak hiermee had,
0: ja,
1: toen dacht ik van, ik moet de arena vol krijgen. Dit is echt zo bijzonder. Dat heb ik zelf in al mijn jaren in dit werk nog nooit meegemaakt. Dus ik dacht, ja, ik zou het liefst in de arena willen staan en dan iedereen dit willen vertellen wat je kunt doen eigenlijk.
0: Het begin is er, hè, met deze radio-uitzending. Dat begrijp je wel. Ja.
1: Dus, mocht er mensen zijn die dat met mij willen doen, let me know.
0: Nou, dames en heren, de tijd is echt omgevlogen. En wat een leuke gast. En wat een interessante teksten allemaal. Goed om over na te denken. Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor de komst naar de studio.
1: Jij ook.
0: Hier, ja. Bij Meer Radio. Lieve mensen, we hebben nog een laatste plaat en die willen we toch even draaien. En die is van Anne Brun. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar wil jij zelf even zeggen waarom deze plaat?
1: Nou ja, ik heb deze gekozen omdat... we gaan nog even terug weer naar de lockdown.
0: Ja.
1: Er was op een gegeven moment een soort... de lockdown werd eventjes opgeheven in de coronatijd. En toen werd meteen aangekondigd dat Anne Brun in de Melkweg op zou treden. En ik had een vriendin toen de tijd. En we waren altijd enorme fans. Dus zijn we daar meteen naartoe gegaan.
0: Ja.
1: En het was het eerste moment dat we konden feesten. En in totaal uitverkochte Melkweg. En toen begon ze met dit nummer. Dit is eigenlijk de mellow versie. Maar daar had ze een enorm dansnummer van gemaakt. Dus het begon meteen met een enorme dancebeat. En iedereen ging helemaal uit zijn platen. Het was zo geweldig.
0: Dus daarna kon de volgende lockdown weer ingaan. Ja, dat is eigenlijk jullie schuld daar.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dames en heren, het gaat over opluchting. Over hernieuwde levenslust. Hartelijk dank voor het luisteren. Tot ziens. Tot volgende week. Goedemiddag. Of goedenavond.

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuis hoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+, en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Het geluid van 60 jaar geleden, daarvoor Topsen, Reach Out, I'll Be There. Goeiedag.
1: Tom van Dranen, met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar. Vandaag doen we aflevering 1942. En dat is de maand van het jaar waarin de Four Tops vanaf 29 oktober... 3 weken lang nummer 1 staan in de Engelse hitparade met Reach Out, I'll Be There. En nummer 1 in de Nederlandse hitparade, 6 weken lang vanaf 8 oktober... Sonny & Cher en Little Man.

0: The Association uit Amerika. Ze staan ook nummer 1 in Amerika. Dat allemaal vanaf 24 september, 3 weken lang bovenaan. Met dit nummer dus, Cherries.
1: Hoi Tom, hier hey. Britta van Gent.
0: Goeiedag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: De maand als geheel is bijna 1 graad te warm. Maar aan het eind van de maand komt er al vorst voor. Op 31 oktober vriest het al 2,5 graden. De zon schijnt totaal 37 uur minder dan normaal. 66 uur. Met regen valt het wel mee. Er valt maar 52 mm in oktober 1966. En toen was dit een hit van Rasmus Chaffee. Hij komt binnen op nummer 33 op 29 oktober 1966. Rasmus Chaffee, dit is natuurlijk Sammy. Sammy Lo-

0: Shaffy met Sammy hoorde je Time Drags By van Cliff Richard. 34 binnen in Engeland op 15 oktober 1966. En dit was Carla Thomas met een groot hit in Amerika. Baby!
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Een plan voor een streek woonwagenkamp in Haarlemmermeer is rond in de maand van het jaar. Dominee Keijzer neemt afscheid van de doopsgezinde gemeente Hoofddorp. In Abbenes wordt weer een ijsclub opgericht. En in Burgerveen, waar woningnood heerst, staat al 5 jaar een woning leeg. En dat tot ergernis van de mensen in Burgerveen. En dit is Bobby Darin met een hele grote hit in de Amerikaanse hitparade. Dit is If I Were a Carpenter. Hij zit 8 in Amerika op 5 oktober 1966.

0: Je hoorde Bobby Darin met If I Were a Carpenter, 8 in Amerika in de maand van het jaar. Maar ook binnen op nummer 38 in de Nederlandse top 40 op 29 oktober 1966. En You Can't Hurry Love van de Supremes, 3 in Engeland op 1 oktober. En 96 Tears van Question Mark and the Mysterians, dat is nummer 1 in Amerika in de week van 29 oktober.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Blomberg had ook het grote archief bij Beter Geluid in Hilversum. En van dit authentieke wereldnieuws uit oktober 1966. En we hebben een nieuwe omroep erbij.
2: Hier is Hilversum 2, de TROS. De Televisie Radio Omroepstichting. Tot u spreekt onze waarnemend directeur, meester J.M. Landré.
3: Ja, dames en heren luisteraars. Een half uurtje geleden beëindigden wij onze eerste tv-uitzending. En geen 30 minuten later kunt u ons dan wel niet zien, maar toch horen via de radio. Dus op één dag al 2 uur zendtijd. Die wij te danken hebben aan een dikke 60.000 Nederlandse mannen en vrouwen die bereid bleken 5 gulden te storten, zoals de regering dat heeft voorgeschreven.
4: Het kabinet Kals is gevallen. Gestruikeld over een motie uit de KVP bij monden van de heer Schmelzer. Vannacht tijdens de langdurige zitting in de Tweede Kamer trad de heer Schmelzer op het spreekgestoelte naar voren en zei: het antwoord van de regering heeft ons te weinig houvast gegeven.
5: Heel hartelijk heet ik u welkom in ons schoolgebouw.
4: Dr. Schneider sprak vanmiddag dit welkom, zoals u hoort, uit in eigen huis. De school voor de journalistiek in Utrecht, waarvan hij directeur is geworden. Een welkom niet in de laatste plaats aan de 88 leerlingen die een opleiding van 3 jaar voor de boeg hebben aan de eerste officiële dagopleiding voor journalisten in ons land.
6: De groepering Democraten 66 heeft vanmiddag in Amsterdam uiteengezet waarom de groep afgelopen zaterdag tot nieuwe politieke partij is geworden. Tijdens een persconferentie bleek onder andere dat op de 12.000 uitgegeven appels 2.500 adhesiebetuigingen zijn gekomen, voornamelijk uit wat men zou kunnen noemen het intellectuele milieu.

Engelse studiogroep No Vaudeville Band met Winchester Cathedral. De plaats dat 4 in Engels hitparade op 15 oktober 1966. We hadden ook Dandy door de Kings. Maar er zijn ook uitvoeringen van Clifton Ford en Hermits Hermits. En die plaats van de Kings die komt binnen op nummer 40 in de top 40 van 8 oktober 1966. En er rijden in Nederland in de maand van het jaar 1.502.000 personenauto's. Maar liefst een normale benzine, 48,8 cent. Super, 51,9 cent. Diesel, 17,8 cent. En LPG kost 21,4 cent. En dit zijn de jongens van de Temptations met Judy's Only Skin Deep. 3 in Amerika op 1 oktober 1966.

0: Een rijtje van drie uit oktober 1966. Dat waren Daddy Buy Me a Girl van de Golden Earrings. Toen nog met een S. En met zanger Frans Krassenburg. 12 staat de plaat in de Nederlandse hitparade van 22 oktober 1966. Je hoort ook The Who met I'm a Boy. Die staat 2 in Engeland op 1 oktober. En Dusty Springfield met All I See Is You. 20 in Amerika op 20 oktober 1966.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: De eerste bewoners van de Krukjeshoeve worden op 27 oktober verwelkomd. En de bazaar van de hervormde kerk in Rijsselhout brengt 3000 gulden op. En de VPRO die maakt opname voor het programma Streeksgewijs. Dat op 5 november zal worden uitgezonden door de VPRO. En helemaal gewijd is aan Haarlemmermeer.

0: En dat is de Facebookplaat van vandaag. De T-set met Early in the Morning. Een groot hit in Nederland in de maand van het jaar. En de hoesie op onze Facebookpagina met de beide speellijst van vandaag. En wat ook nog, die plaat van The Left Bank. Dat was Walk Away Renee. Nummer 5 in Amerika in de maand van het jaar. En natuurlijk die Amsterdamse outsiders hoor je ook nog, hè. Met Keep on Trying. 9 in Nederland op 8 oktober 1966.
1: De maand van het jaar.
0: Zit erop voor vandaag aflevering 1942 met...
1: Oktober
2: 1966.
0: En ik heb er nog eentje voor je uit deze maand van het jaar. En daarvoor gaan we naar een Engelse hitparade van 15 oktober 1966. Op 27 komt de plaat daar binnen. Van de Hollies, dit is Stop, Stop, Stop. Gaan we doen.
1: Oktober
2: 1966.

Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota in Hoofddorp kom je...

0: comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruim bagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: Esther Burry met Meer Holland.

0: Zondag 4 oktober, dierendag vandaag. Dus we begonnen met De Zwarte Kat van Siska Peters uit 1981.
1: Het allerbeste van eigen bodem. Dit is Meer Hollands met Esther Burry.
0: Goedemiddag, dit is Meer Hollands, aflevering 918. Samengesteld door Tom van Dranen. En ik kan je verzekeren dat we vandaag nog veel meer platen hebben waarin dieren voorkomen. Blijf maar luisteren. Nu Els Bakker met De Sleutel van Mijn Hart, een duet met Jaman.

Gordon met zijn laatste grote hit uit 2013. Kom eens dichterbij, geschreven door René Schuurmans trouwens. Sabine heeft gestudeerd aan het conservatorium in Utrecht en zong voornamelijk eigen Engelse liedjes. Maar onlangs besloot ze om Nederlands te gaan zingen. Hier is Sabine met Zaterdag. Oh.

Louis Neefs met Annelies uit Sas van Gent was vandaag de Vlaamse klassieker. Het origineel is van Bobby Goldborough uit 1977 en heet Mary Lou Has Finally Made It to Broadway. De vertaling werd gemaakt door Gerrit den Braber. Sas van Gent ligt in Zeeland, een provincie waar ook Gino Graus vandaan komt. En dit is zijn

0: O.O. Den Haag door Harry Klorkenstein uit 1982. Een grapje van het kleine orkest dat de vierde plaats bereikte in de top 40. De hoes zie je vandaag op onze Facebookpagina staan. En op deze hoes staat niet Harry Jekkers, die het liedje zingt, maar Henny de Jong. Hij was de technicus van het kleine orkest die tijdens de tv-optredens het liedje mocht playbacken. En oh ja, Klorkenstein is een anagram van klein orkest. Naast de hoes van O.O. Den Haag zie je op onze Facebookpagina ook de speellijst van vandaag. En daarop kun je zien dat we nu de nieuwste van de Bankzitters en Robert van Hemert draaien. Rapido.
1: Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend.

0: vaak mooi met hem spullen. En dan mag hij hem naar buiten om te wandelen. En dan kijk ik voor het raam naar buiten hoe die hond daar fijn loopt te wandelen. En dan kom ik weer naar binnen en dan zeg ik, mooi hond.
1: De Drentse Daniel Lohuus met Ik haal mijn hond op. En dat staat op zijn album Irikana, dat hij in februari 2013 uitbracht. Dit is de nieuwste Nederlandstalige single van Raccoon, Dicht bij het vuur.

0: Zondagmiddag.
1: Zondagmiddag.
0: Het complete zondagmiddaggevoel.
1: De jaren 60.
0: Meer radio.
2: Douw niet zo duivies, drink niet zo duivies.

Betty Blok en Leen Jongewaard op deze Dierendag met Duifies Duifies. Uit een van de afleveringen van Ja Zuster, Nee Zuster uit 1967. Nog niet de oudste van vandaag, die hoor je na de nieuwe van Laura Shin, voordat ik ga.

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten

Van je stuk als je het ziet, dat prilgeluk. Hij vreet me hele jas kapot. Alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat om me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik

Raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat prilgeluk. Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die dot van hem mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want dat fort dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die kompas reuze in.

0: lieve Charlotte en moddige Bas. Met een dotje van motten wonen in mijn jas.
1: Twee motten van Tom Manders, gezongen als zijn personage Doris uit 1957. De oudste van vandaag in Meer Hollands. Strakplan is een Nederlandstalige groep die onlangs hun debuutsingle Op reis hebben uitgebracht.

Kunst en Vliegwerk is een LP van Circus Custers uit 1994... waarop de papegaai van opa staat. Altijd leuk op Dierendag. Isabel Usscher schreef Niemand wil een popster samen met Anne Tekstra. En dit is haar nieuwe single...

Willem Duin met Dag Dikke Olifant uit 1980 is een cover van Whiskey in the Jar. Thin Lizzy scoorde hiermee een eerder een hit in 1973... dat tot nummer 20 reikte in de top 40. Dag Dikke Olifant was echter geen hit voor Willem Duin. En hiermee zijn we bijna aan het eind gekomen van aflevering 918 van Meer Hollands. Met dank aan Ton van Dranen voor de samenstelling en de techniek. En de laatste van vandaag is van Sander Kwarten, Kiezen of Delen. Tot volgende week!

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. 2 mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de 4e dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wat veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer dan nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
1: Zo Zondag met Gerben Kessen.

0: Imagine Dragons hoorde je met Whatever It Takes.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag.
0: Ja, een hele goede middag. Dit is inderdaad Zo Zondag bij Meer Radio. Ja, ik weet niet of dit nou het zondagmiddaggevoel. Ja, sowieso natuurlijk. Het is zondagmiddag, dus heb je daar een bepaald gevoel bij. Maar velen van jullie zullen morgen gewoon weer naar de baas moeten. Die verwacht je waarschijnlijk om 9 uur of welke tijd dan ook. Hè? Misschien heb je wel wisselende diensten en verwacht je pas om 2 uur 's middags. Dat kan ook. Maar ja, in ieder geval, het is wel een lekker afsluiter van de zondag om nog even lekker naar muziek te luisteren hier bij Meer Radio. Nog wat nieuwtjes te horen uit de regio voor bij het koffiezetapparaat morgen. Dan ben je in ieder geval even op de hoogte. Dus ik zou zeker blijven luisteren tot aan de klok van 6 uur, 1800 uur. Ja. En helaas wordt het vanzelf weer ochtend. En dan begint die dag weer naar de baas. Maar goed, hier is Stevie Wonder.

je hebt Liars en Beautiful Liars. En over het laatste zong Beyoncé en Shakira. Beyoncé featuring Shakira. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Heb je leugenaars en mooie leugenaars? Ja, nou ja, goed. Laat ik dan de laatste zijn. Hoewel ik tot nu toe nog geen leugentje de eter in geslingerd heb, hoor. Dus wees niet bang. Ik heb zo nog wel wat nieuws voor je. Het laatste nieuws uit de regio Haarlemmermeer. Ja, er is dit weekend niet gevoetbald, overigens. Niet in de Eredivisie in ieder geval. Dus normaal gesproken vertel ik je daar de uitslagen van. Maar vandaag zal je dat even zonder moeten doen. Dat komt natuurlijk door alle wedstrijden bij het Nederlands elftal. Daar kan ik je wat over vertellen, maar daar heb ik helemaal geen verstand van. Dus ja, hè? Waar ik wel verstand van heb, nee, wat ik een hele goede band vind, is De Dijk. En als ze er niet is...

Tears for Fears hoorde je en Sowing the Seeds of Love. Jawel. Maakt het zondagmiddag 6:30. De laatste uurtjes van je zondagmiddag in ieder geval. Alvorens je weer je koffer kan inpakken of je schooltas. Om morgen weer voor een week aan de slag te gaan. Ja, het is niet anders. Dat is het nadeel van de zondag. Maar goed, het zij zo. Ik heb nog een liedje voor je klaarstaan. Ja, die ken je al bij de eerste paar regels. En dan weet je ook meteen waar het naartoe gaat. Hè? Het nummer kwam al uit in 1977, in de beginperiode van deze zanger. En bij de eerste release werd het helemaal niet ineens een enorme hit. Nee. Pas toen het in 1992 opnieuw werd uitgebracht, kwam het in de top 40 terecht. Inmiddels is het uitgegroeid tot een van zijn bekendste nummers. Weet je al waar ik het over heb? Het verhaal is heel simpel, maar behoorlijk raak. Een jongetje krijgt voor zijn 8e verjaardag een vlieger. Nou, nu weet je het al. Het niet zomaar om mee te spelen, maar om er een brief mee te sturen naar zijn overleden moeder. Hier is André Hazes. Met het o zo bekende liedje De Vlieger.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: aan de... Precies, precies, precies, dat dus. André Hazes hoorde je in een van zijn bekendste liedjes, De Vlieger. Dat maakt de tijd 4:30. En wij hebben in dit programma ook het 4:30 nieuws voor je. Dus die ga ik zo je laten horen. Mocht je nou denken, nou ja, die André Hazes en al die troep, die, daar heb ik helemaal geen zin in. Stuur dan even een mailtje. studio@meerradio.nl. Dan draai ik jouw muziek. Je zegt dat maar gewoon, wat je wil horen. En de kans is vrij groot dat ik je mailtje zie. Eigenlijk 100%. En dan draai ik dus jouw nummer. Tot aan de andere klok. Tot aan de andere kant van de klok van 4:30.
1: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wat veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer dan nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Zo zondag. Met Gerben Kessen.

Sunrise van Norah Jones. Ja, hoorde jij vanochtend ook deze tune toen jij om 9 uur stipt voor de buis zat? Ik wel. Maar wat bleek? De Formule 1 startte helemaal niet om 9 uur. Ja, beetje teleurstellend. Ja, dan had ik nog een uurtje extra kunnen pakken. Al snurkend. Mijn vriendin was zo vriendelijk om onze hond al uit te laten. Wat ze elke ochtend doet trouwens. Dus als je naar me luistert, dank je wel daarvoor. Maar Max Verstappen die heeft wel, toen de rit eenmaal begonnen was... De Formule 1, zou ik maar zeggen... heeft een chaotische Grand Prix van Maleisië heeft die wel gewonnen. Ja, en dat is wel weer voor het eerst dit seizoen. WK-leider Kimi Antonelli eindigde als tweede... en zijn directe teamgenoot, concurrent en teamgenoot George Russell viel uit. De race werd bij de start ontsierd door problemen bij de Formule 1-auto's... die voor het eerst in regenomstandigheden moesten rijden. Er moest een bepaald moment toch gestart worden. Nou ja, dat eindigde in een best wel interessante race. Dus misschien kan je hem nog terugkijken. Nou ja, nu weet je toch de uitslag al. Dus ja, ik zou maar lekker naar dit programma blijven luisteren als ik jou was. Maar het was echt een hele chaotische race, ja. Maar Max Verstappen sinds tijden wel weer eens op de nummer 1 positie. En dat geeft de burger moed. Dat maakt het Formule 1 toch wel weer een heel stuk interessanter om naar te kijken voor de meeste Nederlanders. Volgende week weer Formule 1. Zet hem vast in je agenda. Hier is Bruce Springsteen. En hij zingt over een hungry heart.

Bruce, de Boss Springsteen. Met Hungry Heart, ja. Heb jij je vakantie al eigenlijk geboekt? Het is misschien nog een beetje vroeg, hè? Meestal doen mensen dat begin van het jaar, ergens januari, februari, maart of zo. Als je tenminste in juni, juli, augustus zo'n beetje op vakantie gaat. Ik heb nog een kleine tip voor je. België, nee, niet die van het goede doel. Nee, die niet. Ik heb afgelopen jaren, of eigenlijk dit jaar dus, maar afgelopen vakantie echt een hele leuke vakantie gehad in België. En ja, je kan daar fietsen, lopen, van alles. Uit eten natuurlijk, maar mooie natuur, kan ik wel zeggen. En ze hebben daar ook mooie muziek, ja. Nou ja, je moet ervan houden natuurlijk, maar... Hier is Willie Summers en de late zon in je hart.

My New Religion was dat, Faithless, ja. Ja, ik was nog even een bericht aan het zoeken over de brandweer, ja. En als ik dan onderweg presenteer, dan heb ik zoiets als politieberichten. Maar brandweerberichten hebben we nog niet, dus vandaar de hele even zitten zoeken. Maar de brandweer is donderdagavond uitgerukt na een melding over een gaslucht in een pand aan de A4 in Hoofddorp. De melding kwam kort na 11 uur binnen bij de alarmcentrale. Onder meer een tankautospuit werd ingezet om de situatie ter plaatse te onderzoeken. Ook de brandweer uit Rijzenhout werd gevraagd om bijstand te verlenen. Over de oorzaak waar de gaslucht vandaan kwam is niets bekend. In de afgelopen 30 dagen werd de brandweer in totaal 37 keer naar Hoofddorp gestuurd. Sowieso. Dat is dus, ja, ik kan heel goed rekenen, meer als 1 keer per dag. Jawel. Ik denk dat dat dan het brugrestaurant moet zijn, denk je ook niet? Een pand aan de A4, wat zal dat zou zijn? Ik weet niet, maar ik woon niet aan de A4 in ieder geval. Het enige pand wat ik ken is het brugrestaurant.

Move your feet. Kom nou eens van die stoel af en beweeg je voeten. Junior, senior hoorde je hier bij Meer Radio. Nog één plaatje. Ja, wie kent hem niet? Ik ben bang dat hij niet helemaal meer tegen horen wordt gebracht door mij. Het nieuws moet altijd, stipt toch wel om 1:05 uur, hè? 5 uur precies. Mag er ietsjes ervan afwijken, maar goed. Rick Astley.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer.

0: 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer, tot besluit, zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Maroon 5 hoorde je en One More Night.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag.
0: Ja, inderdaad. Het is 6 minuten over 5. En dit programma is Zo Zondag, zo heet het. Het laatste uur van de zondagmiddag. Ja, natuurlijk gaat de zondagavond nog even verder, maar dit is in ieder geval het laatste uur van de zondagmiddag. Ik heb nog wat voor je, wat berichten voor je uit de, ja, de lokale omgeving. Hoe zeg je dat eigenlijk? Uit Haarlemmermeer in ieder geval, laten we het zo zeggen. Bijvoorbeeld over Schiphol, dat is toch echt Haarlemmermeer. Ja, zeker. En natuurlijk hele lekkere muziek, hè. Mocht jij nou denken, nou, ik heb nog helemaal geen lekkere muziek gehoord, stuur dan gewoon een mailtje naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En gegarandeerd dat ik jouw verzoekje draai. Ja, er zijn uitzonderingen, maar zo in het algemeen genomen draai ik gewoon jouw verzoekje. De dierenwinkel, jongens. Oftewel de Pet Shop Boys. West End Girl.

0: Lou Reed en Walk on the Wild Side. Ja, dit is de Formule 1 filler weer. Mocht je het vorige uur nog niet meegekregen hebben... Max, onze Max Verstappen, jawel, op nummer 1. Hij is weer terug op de eerste plaats. Ja, hoe vind je dat? Nou, ik vind het geweldig. Dus ik moet dat gewoon eventjes aan de man brengen. Onze eigen Max Verstappen, dus ja. Nee, hij maakt geen kans meer om wereldkampioen te worden. Of, nou ja, in theorie kan alles, hè, maar... De kans is inimini, in ieder geval. Goed, we gaan even lekker dansen met z'n allen. Ja, en aan jou of je dat met je ogen dicht doet.
1: Ik zit constant in een tweestrijd. Diep waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

te zeggen, ja, ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven.

0: mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Oh, een heel prachtig nummer zeg. Mo featuring Raccoon. Het nummer heette Dans mijn ogen dicht. Jawel. Schiphol zoekt via 5 grote aanbestedingen voor bouw- en onderhoudswerk bouwbedrijven om de komende jaren intensief mee samen te werken. De luchthaven investeert van 2025 tot 2035 een slordige 10 miljard euro in vernieuwing en onderhoud. Daardoor werkt de luchthaven het liefst langdurig samen met bouw- en installatiepartners. Een groot deel van de huidige bouw- en onderhoudscontracten voor Schiphol loopt in 2028 af. De 5 aanbestedingen gaan over onderhouds-, vervangings- en projectwerkzaamheden voor de terminals, technische installaties, platformen en gebouwen. Denk aan het beton, passagiersbruggen, stroom- en luchtvoorzieningen voor vliegtuigen, casco-winkelpanden, klimaatinstallaties en gebouwen zoals die van de brandweer. Dus mocht jij een mega groot bouw- en onderhoudsbedrijf bezitten, of in ieder geval daar werken, dat is alvast een begin, stuur dan even een mailtje aan Schiphol, info@schiphol.nl of zo. Ja, geen idee, maar jongen, jongen, wat een geld zeg. Een slordige 10 miljard euro wordt daar zo even ingestoken. Goed, gaan we weer verder met prachtige muziek. Wat dacht je van Queen? These are the days of my life. Sometimes.

0: Tina Turner en What's Love Got To Do With It? Zo, goedemorgen zeg. Je moet wel een klein beetje je Engels goed beheersen als je hier in de studio wil staan. Mocht jij ook hier in de studio plaatjes willen draaien, meld je dan even aan bij redactie@meerradio.nl. Wie weet, sta jij hier dan, nou niet volgende week zondag, want dan wil ik het heel graag doen, maar binnenkort ook achter de knoppen. En kan jij zelf bepalen wanneer je welk muziekje instart.
1: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. The Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. The Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Zo zondag met Gerben Kessen.

Je hoorde Blondie met Denise. Ja. Wethouder Marja Ruigrok heeft de verkeerssituatie in Bad Hoeverdorp bekeken na klachten over de proef op de Nieuwermeerdijk. Sinds daar eenrichtingsverkeer geldt, ervaren bewoners van omliggende straten veel sluipverkeer. Ruim 500 bewoners tekenden inmiddels een petitie tegen de proef. Ruigrok begrijpt de zorgen, maar wil het experiment voorlopig voortzetten. De gemeente onderzoekt of doorgaand verkeer en snelheid afnemen en fietsers meer ruimte krijgen. Eisen beëindiging van de proef of strengere handhaving en aanvullende verkeersmaatregelen. Ja, vervelend als je in Bad Hoeverdorp woont en er komt opeens eenrichtingsverkeer. Waardoor je heel veel sluipverkeer langs je woning krijgt. Maar ja, de gemeente beslist dat. En daar heb je dan ook helemaal niets over te zeggen. Nee, heel vervelend, ja. Gaan verder met mooie muziek. Het is 5:30. Ga nog even door tot aan de klok van 6:00. Ai, deze moet je toch zeker wel herkennen. Lekker hoor. All for Nothing. Hier is Kensington.

Higher Love, hoorde je Kygo featuring Whitney Houston. Ik hoorde Whitney Houston er echt wel bovenuit knallen eigenlijk persoonlijk. Maar misschien is dat ook omdat ik dat wilde horen. Ha. Oh, yeah. Ja, als je een huis hebt in de Haarlemmermeer. Ja, er zijn heel veel mensen die een huis hebben. Dan betaal je volgend jaar naar verwachting €1.226 aan gemeentelijke belastingen. De meeste tarieven stijgen met 3,4%. De toeristenbelasting, de parkeerbelasting en het lichtgeld voor woonschepen blijven gelijk. Afvalstoffen en rioolheffing worden wel hoger. Het gemiddelde geld voor een meerpersoonshuishouden met een restafvalcontainer van 140 liter. Ruim de helft heeft een kleinere container van 80 liter en betaalt gemiddeld €155 minder. Voor lage inkomens blijft kwijtschelding van de afvalstoffenheffing mogelijk. Ja, wanneer heb je nou een laag inkomen? Nou, als je bij meer radio werkt bijvoorbeeld. Want dat is geheel vrijwillig, maar wel ontzettend leuk om te doen, Horgens. Dus ik kan het je aanbevelen. Dan kan je bijvoorbeeld deze plaat draaien. Van Metallica. Met een heel lang intro. Dus ik had bijna eigenlijk het bericht voor kunnen lezen onder het intro van Metallica. Maar dat doe ik niet. Ik zeg, geniet gewoon lekker van de gehele plaat, inclusief het lange intro. Enter Sandman heet dit.

Enter Sandman van Metallica, jawel. Een lekkere ruige plaat. Ja, mocht jij nog op pad gaan en je woont in Hoofddorp, die kans is redelijk als je naar, naar deze uitzending luistert. Er is een ernstig ongeval gebeurd op de N201. Dus die is dan ook gesloten vanaf de brandweer naar de Eiweg, zeg maar. Hè. Dus in de richting van Heemstede was om 3:50 een motorrijder betrokken bij een ernstig ongeval. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen. Dus het is inderdaad nog dusdanig ernstig dat de weg nog steeds niet open is. Dus vermijd op dit moment, ja, dat is lastig natuurlijk, want dat is natuurlijk een hele grote doorgaande weg. Maar vermijd de N201. Dus mocht je komen vanaf de snelweg, de A4... neem dan even de Van Heuvel-Goedhartlaan. Want anders sta je heel lang stil op de N201. Ja, vreselijk, vreselijk, vreselijk. De N201 dus volledig afgesloten door een zeer ernstig ongeval. Ja, we kunnen niet anders dan gewoon plaatjes blijven draaien. Hier is Snow Patrol.

0: Free and All Right Now. Dat maakt een einde aan deze radioshow. Onderweg. Nee, dit was niet onderweg. Ik zou zeggen tot onderweg. Dat is woensdag in ieder geval tussen 4 en 6 ben ik te beluisteren. Ik wens je nog een hele fijne zondagavond. En tot de volgende keer. Groetjes. Doei doei.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.

0: De Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Het bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Nieuws en nummer 1.

0: en 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd, ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nieuws en nummer 1 hits. Dit is Spreken is Goud.
3: 1967.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote

0: klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Zo, dat is een lekker pittig begin van het programma. En meteen maar naar ver over zee, naar Canada. Want daar stonden de heren van de Sweet op 4 oktober 1975... één week aan de top van de hitparade daar. Eén week, dat is heel bescheiden met de nummers 1 van 3, 4, 5 en 6 weken die nog komen. Nieuwsgierig van wie en waar, blijf erbij. En aan het eind van het uur ben je helemaal bij. Maar eerst goedenavond en hartelijk welkom bij weer een nieuwe editie van De Zilveren Golf hier op Meer Radio. Deze keer terugkijken naar de muziekgeschiedenis van 4 oktober in het verleden, met onder meer Amerikaans goud voor Bobby Hebb, dankzij zijn broer. Bij de 56e sterfdag van Janis Joplin en Squeeze had het voor gezien. Later in het programma de troetelschijf van 1477. Daarop laat de Little River Band weten dat ze morgen thuiskomen. En ik snuffelde weer met graagte in de zuid vandaag in de muziek van Ton van Dralen van Meer Radio. Ik heb weer een hoop aan gehad. Ton, dank je wel. En ook weer een paar verjaardagen. De oudste is een geweldige cabaretière die qua cabaret niet zozeer past in dit programma, maar die toch een hit scoorde. Al was het dan samen met Frans Halsema. Die aan het eind van het programma. Eerst de jongste van Cubaanse afkomst. Cuba, waar hij op 4 oktober 1963 werd geboren als Juan Secada, maar John als artiestennaam aannam. En in 1992 op 1 na de top haalde in ons land met Just Another Day. John Secada wordt vandaag 63.

0: de hand.
1: Het werd in 1975 ongeveer het tweede nationale volkslied. Dankzij Harm Bremer, artiestennaam Alexander Curly. 3 weken nummer 1 in zowel de top 40 als de megacharts. Vanaf de datum van vandaag, 4 oktober 75. Alexander Curly en Guus. En er komen later nog wat langere op 1 genoteerde. Eerst maar eens even terug naar de muziekgeschiedenis van vandaag de dag. Want Sunny van Bobby Hebb bereikt op 4 oktober 1966 de gouden status in de Verenigde Staten. Single is dit voor de statistici op 25 juni dat jaar binnengekomen de Billboard Hot 100 en bereikt later de tweede plaats. En Bobby heeft het liedje geschreven nadat zijn oudere broer Hal bij een roofoverval op 23 november 1963 is vermoord. Sunny.

0: we hebben weer een verjaardag te vieren. Een van de dames van de Dots viert vandaag haar verjaardag. Anita Heilker wordt vandaag 66. En weet je wat, Anita?
1: Na

Ook alweer 30 jaar geleden. 3 weken aan de top bij onze Zuiderburen. In Wallonië dus. Met ingang van de datum van vandaag 4 oktober 96. De Kruidenmeisjes, Spice Girls en Wannabe. Straks nog nummers 1 van wat langer, 5 en 6 weken. Maar eerst moeten we even stilstaan bij de sterfdag van Janis Joplin. Op 4 oktober 1970 overlijdt ze op 27-jarige leeftijd aan een overdosis in een motel aan de Franklin Avenue in Hollywood. 2 dagen voor haar dood heeft Janis Joplin in de CBS-studio's in Hollywood de opname van het nieuw album afgerond. In februari 1971 verschijnt postuum dat album Pearl. Me and Bobby McGee wordt op 20 januari 1971 uitgebracht. En vanaf 20 maart dat jaar staat deze compositie van Kris Kristofferson 2 weken lang op de eerste plaats. Dat haalt ze in Nederland niet. Dat nummer bereikt de 17e plaats in de Nederlandse top 40. In memoriam, Janis Joplin. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

De Billboard Hot 100. 3 weken. De Cashbox Parade. 4 weken. Record World. 5 weken lang aan de top. In Amerika dus. Queen. En Another One Bites the Dust. Later nog één nummer 1 van een week langer. Eerst. En ken je dit groepje nog? Queez wordt op 4 oktober 1982 ontbonden. Is in 1974 in Londen opgericht door zanger-gitarist Cliff Difford. Queez heeft in Groot-Brittannië hits met onder meer Take Me, I'm Yours, Template en Labeled With Love. En de enige hit in Nederland voor het stel in 1979, Cool for Cats.

0: We hadden er leuke platen van kunnen draaien hoor. Si Enchanté, Scenario, This Melody natuurlijk. En deze, zijn derde hitsingle in successie. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Bij de 79e verjaardag van Julien Clerc.
1: Look out! Hilversum 3, toetelschrijf.

0: Ja, dat was hier de troetelschijf, gekozen op 4 oktober 1977 door de Jocks van Hilversum 3. De heren van de Little River Band melden dat ze morgen around noon thuis zullen zijn.
1: Edward Niesing, meer radio.
2: Hip, hip, hip, hip, hoera!
0: Ja, wat zei ik in het begin van het programma, ook weer een paar verjaardagen. De oudste is een geweldige cabaretière die niet zozeer past in dit programma als cabaretière, maar die toch een hit scoorde. Al was het samen met Frans Halsema. Hier is de krastenknar van de verjaarskalender. Jenneke Klarenbeek, beter bekend als Jenny Arian. En ik feliciteer haar van harte met haar 84ste verjaardag.

0: Prachtige muziek van Harry Bannink. Tekst Annie M.G. Schmid uit de musical Heerlijk duurt het langst. Een hit voor onze kraste knar van de verjaarskalender. Samen met Frans Halsema bij de 84e verjaardag van Jenny Arian. Nog vele jaren. En dan heb je nog te goed de langstgenoteerde...
1: Nummer 1.
0: Ik ga ervoor naar 4 oktober 1992, Zwitserland, Inner Circle.

De langste op 1 genoteerd, 4 oktober 1992. De Alalalalongsong Sweat en Inner Circle. En dan neem ik je nog eventjes mee terug naar de jaren 60. Kathy Kirby neemt op 4 oktober 1963 Secret Love op. Dit liedje is voor Doris Day geschreven. Ze zingt Secret Love in de bioscoopfilm Calamity Jane. Op 25 oktober 1963 wordt de versie van Kathy Kirby uitgebracht. En haar Secret Love komt later binnen in de Britse hitparade en bereikt daar de 4e plaats. Oh.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië.

0: telling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
3: Hey, hey.
1: Splinternieuw.
3: Hey, hey.
1: Met Jeroen Griekspoor.
3: Hey, hey.
4: You wanna talk about my darling Charlie?
5: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the program.

0: vernieuwde After Hours versie van het nummer Dansteria. En dat staat op Madonna's album Confessions 2. In haar coupletten blikt ze terug op haar vroege jaren in de clubscene van New York City. En Charlie XCX vult het nummer aan met zijn eigen herinneringen aan haar muzikale opvoeding en de begindagen in de Britse rave- en clubcultuur. Wij danken de collega's voor hun programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel aanbeland bij vers geperste muziekvitamine. Oftewel splinternieuw, meer radio. Elke week draaien we de allernieuwste muziek voor je. Een gloedje nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede echte splinterdip voor je. Die nieuwe plaat die klein is, maar groots uitpakt. Zoiets. De splinterdip voor de komende week is van de dame die inderdaad van iets kleins iets groots maakt. Dodie Clark. Ze begon haar carrière online met het plaatsen van intieme piano en ukulele covers. Maar is inmiddels uitgegroeid tot een gerespecteerde naam binnen de indie-pop en folk-pop scene. En ook een vaste schare trouwe fans in Nederland. Op 23 oktober verschijnt de deluxe editie van Not For Lack Of Trying. En daarop staat ook het nummer wat ze al live liet horen. Take a hint, let me go. Mooi.
1: Dit is de splintertip van deze week.
2: Isla recommended Cole to me. He sounded sweet, so I hung him up on the door. And seeing as our homes are pretty far, and you broke my heart, I think of Cole more and more.

vergelijk dit met het elektronische en gepolijste geluid van een vorig album, grijpt de band op dit number 5 en de rest van het nieuwe album, getiteld Stray Dogs, terug naar hun rauwe, ongepolijste rock'n'roll roots. Over wie heb je te doen? Nothing but Thieves. Oh, dat wist je al. Oké. Straks een gevalletje waar niet in te knijpen valt. Maar is de Belgische indie rockband Girls in Hawaii. Dat zal schoonlijk een dromerige mix van indie pop en alternatieve rock brengt. Zo ook op hun lang verwachte vijfde studioalbum El Dorado. En daarop staat dit Goddess.

van die avocado's die keihard zijn. Daar moest ik denken bij dit Stone Fruit van Blondshell. Het is het alter ego van Sabrina Teitelbaum. En je vindt het op haar versgebeste langspeler Violins. Straks in Smintereeuw op Meer Radio gaan we even naar het nieuws. En daarvoor Close to Midnight van de nieuwe EP Lookout Pond van de Amerikaanse band The Brook and the Bluff. Maar eerst nieuwe klanken van Joy Oladokun. Dit nieuwe album Hope is a Happy Thing presenteerde. Een reis waarin Oladokun terugblikt op het verleden en om... terugblikken op het verleden. Ja, om zo de toekomst beter te begrijpen. Ja, ik snap hem. Dat is Easy Company.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

daar zijn we weer. Welkom bij het volgende half uur van Splinternieuw. Trapt af met het duo dat het motto hanteert: Having fun can be serious business. Denk daar rustig over na. Hun nieuwe album heet Sunset Riders en werd in 3 dagen opgenomen, wat ze bewust deden. En ze gingen dus niet elk detail gladstrijken. En je hoorde de titeltrack. Verder met een filmische single van de Amerikaanse R&B-ster John Legend en de legendarische producer Pharrell Williams. Hoewel ze al meer dan 20 jaar bevriend zijn, markeert het album Muse de allereerste keer dat ze samen een volledig project hebben gemaakt. En hier is Fireflies.

dat ze jarenlang achter de schermen in Nashville werkt als sessiezangeres en liedjeschrijver voor film en televisie, brak deze Jamie McDonald vorig jaar door als solo-artiest. En ze is van plan haar album Jamie McDonald, de deluxe album, op 16 oktober te laten verschijnen. Uiteraard met dit Used to Be. Dan aan de man die zich Tahiti 80 noemt. Al sinds eind jaren 90 maakte hij aanstekelijke en door 60s pop en Indotronica beïnvloed geluid. En ook nu weer op het album Rejoice, an Inventory of Pop Maps. En daarop staat dit Dreams of Glory.

de Como Brothers van een online vertolking van alle Beatle-nummers. Een stuk of 300 zoveel. Hoe dan ook, ze blijken ook zelf muziek te kunnen maken. Te vinden op hun nieuw album Whisper in the Wind. Waarop dit Halo or Wings staat. Juist. En het is door het toonaangevende tijdschrift America's Songwriter uitgeroepen tot top 3 finalist in de Road Ready Talent Contest. En op 20 oktober gaan ze live strijden in de beroemde Club Third and Lindsay in Nashville, Tennessee. Oké, ja, het zal wel. Verder met inmiddels wereldster Leon Bridges. Zijn vijfde studioalbum heet Happiness Anytime, een titel die ook slaat op deze.

Leon Bridges. Dan zien we dat het eerste uurtje Splinteruur er bijna op zit. Zometeen het nationale en internationale nieuws. Maar eerst heerlijk nieuw geluid van Father John Misty. Het alter ego van Joss Stillman. Het gaat over Marvel Cinematic Universe. Iets met nou ja, van die stripfiguren, die helden. Je weet wel, Superman en zo. Hij reflecteert daar op satirische wijze op. En het komt allemaal samen in dit The Expanded Universe.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer radio.
2: Hey, hey.
0: Splinternieuw.
2: Hey, hey.
0: Met Jeroen Griekspoor.
2: Hey, hey, hey.
3: Is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

Junior Boy is het soloproject van de artiest Cody Wilcox. En zoals je hoort maakt meneer lichtverteerbare Australische Psy Indie. En zijn laatste werk is dit Too Late. Welkom bij het tweede uur van Splinter Nieuw op Meer Radio. Nog een kleine uur vers gebeste muziek en vitamintjes voor je. Met zoals gebruikelijk nu de splintertip van de afgelopen week. Dat is een zeer vrolijk klinkende track van Aaron. Dat schrijf je met kleine letter en uitroepteken. De 21-jarige Amerikaanse singer-songwriter en multi-instrumentalist staat bekend om zijn cozy pop. Ja, gezellig, lekker warm. Hè? Beetje vintage, beetje intiem, zoiets. Hij kwam met de langspeler Too Close for Running, waarop we deze vinden, Tender Bike.

0: levenslied dat Lizzie McAlpine schreef tijdens haar acteerperiode in de Broadway musical Floyd Collins in New York. Over het gevoel van fysieke afstand en de geruststelling dat iemand ver weg nog steeds van je houdt. Gelukkig maar. Vandaar Over Country, dat je vindt op haar nieuwe langspeler Angel. En wil je meer van haar zien en horen? Ze treedt op in Avas Live 26 maart aanstaande. Straks iemand die wegrent. Dat mag. Maar wij schudden eerst zelf de heupjes los met het Duitse live act duo Buka Shade. In samenwerking met Eddie Bizarre. Ze maakten dit Hold On. En dat is doordrenkt met een Ibiza vibe. En Italo House geluid. Dat degene op leeftijd bekend in de oortjes zal klinken.
1: Dance floor.

Splinter die bombardeerde is hij daar. Het album Ride Lonesome van Beck. Met CK. Ook nu weer warme, intieme en melancholische klanken te beluisteren bij dit Runaway. En straks is Splinter op meer radio. Het nationale en internationale nieuws. En daarvoor de vrouw die begon in een lokale jazzclub in Manchester. Lucy Hopkins. Die beter bekend is als Lucene. Van haar nieuwe EP, die Apothecary. Nou ja, kies maar. Nummertje 2, hoor je Tips Trip Street. Ja, maar eerst de vers gepeste muziekvitamine van het nieuwe album van Triggerfinger. En dat heet Tarmac. Herkenbare, energieke gitaarriffs en krachtige, pompende drums maken deel uit van dit No Trouble.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

Gedenk. Welkom bij het volgende half uur van Splinternieuw. Trap dan met een stevig voorproefje van het album Carnaval Deluxe. Dat op 13 november verschijnt. Van natuurlijk U2, je hoorde Silencio. Mi amigo. Dan wat rustiger aan met Fools for the Fleeting. Dat is de titeltrack van het derde studioalbum van de Amerikaanse singer-songwriter uit Nashville, Katie Pruitt.

werkzaamheid. De Butsingel van de Nederlandse dame die in 2024 de Amsterdamse Popprijs won. En ze noemt zich Miss Starling. Dat is het alter ego van Marieke Nauws. Wildflowers is zo'n dromelig, sierlijk en melancholisch electro-indie-popnummer. Dat gaat over, ja, het zal niet, romantiek, verlangen en de innerlijke tegenstrijdigheid van gevoelens. Je kent het wel. Toch? Jawel. Goed. Donna Miley Cyrus, die er geen gras over laat groeien en kwam met dit Let's Get Married. Ja, ik ben al getrouwd. Tweede single dat tegelijkertijd verscheen met de album Bands Persuades.

doet het nog. Zingen dus. Hij kwam met haar nieuwe langspeler Jack Zilla. Hoewel haar al eerder gelanceerde samenwerking met Mr. Snoop Dogg in de lijstjes van nieuwe muziek staat, koos ik ervoor deze ook niet onaardige track te draaien. I Know You Can. Ja, en wie het ook kan, dat is de Amerikaanse Lauren. Haar vers geperste track is een feel-good nummer. Al was het maar vanwege de titel. Make it a

En tot zover Lauren. Het zit er bijna op, het programma Splinternieuw met de nieuwste muziek voor je oortjes. We zijn er volgende week zondag uiteraard weer tussen 8 en 10 op Meer Radio. En tegenwoordig ook op de woensdagavond tussen 6 en 7. Jawel. Zometeen gaat Tom Verdraaien verder met heerlijke rustige muziek tijdens Nice and Slow. En wat mij betreft, dank je voor het luisteren. En de uitsmijters deze keer zijn Source of Life, de nieuwe van Tove Lo. Maar eerst de titeltrack en de nieuwste single van de gelijknamige EP van de Nederlandse indie popartiest Loey, oftewel Laura de Bruin. Hier is Je weet dat ik zo ben. Dag allemaal.

0: adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Hij heeft ongelooflijk veel liedjes gemaakt, hè, Paul McCartney. Dit was er weer eentje uit 1992. The Hope of Deliverance.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Goedenavond en welkom bij deze Nice and Slow. We zijn weer bij tot het nieuws om 12 uur. Met natuurlijk weer de prachtigste muziek die je maakt met indenken. Zoals deze van Stef Bos. Dit is Papa. En straks krijgen we ook nog om 11:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Maar natuurlijk ook straks om 10:30, hè. Een 2 van 1. Die is dit keer voor Wilson Films. Maar nu dus Stef Bos en Papa.
2: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jou. Trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

Heaven door Brian Adams, later ook nog gedaan door Doe. En dit zijn de volgende drie van Jack Johnson, Tracy Chapman en Phil Collins hier in Nice and Slow. Dit is Sitting, Waiting and Wishing. Well,

En ook deze kwam uit 1984. Phil Collins en Against All Odds. En tot het NOS-journaal heb ik deze nog voor je. Uit 1975. Genesee en haar allereerste hit. Dit is At 17.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer. Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: You Raise Me Up, hier in Nederland nog gedaan door Wesley Klein. Maar dit was de hitversie uit Amerika van Josh Groban. You Raise Me Up.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: We blijven even in Amerika voor Wilson Phillips. Je krijgt ze te horen met 2 nummers. Als eerste Hold On. En daarna uit 1991 van een album met alle tracks van Elton John. Gezongen door andere artiesten. Denk bijvoorbeeld aan Eric Clapton. En ook aan, ja zeker wel, Rod Stewart. Maar hier is dus Hold On van Wilson Phillips. En zometeen dus Daniel.
2: What?

Willy Aguilar. Hij komt uit Thailand, maar dit zong hij in het accent van zijn regio, namelijk het Tamaloch. Dat was Anak, oftewel kind. En dit is tot het nieuws van 11 uur. Jay Rafferty met Baker Street. En zometeen hoor je ook de allereerste hit van Dr. Hook uit de jaren 70. Dat is Sylvia's Mother.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht.

0: bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio. Nog 1 uur Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Afgelopen september is hij 77 jaar geworden. The Boss himself, Bruce Springsteen en The Human Touch.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Hallo, welkom terug bij Nice and Slow. We hebben nog een uur te gaan hoor, met onder meer straks.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Een 2 van 1 met Treintje Oosterhuis. Onder meer haar nieuwe single, Meisje. Maar nu Stephanie Struik met Alle Tijd.

Ja, dit keer akoestisch, hè? Duffy, het welbekende Mercy. En dit is tot 11:30, de volgende drie. Dit is Billy Joel met bekende Pianoman. En zometeen hoor je ook de Dijk met Als er niet is. En James Taylor van een paar jaar geleden met Teach Me Tonight. Meesters hier, Billy Joel.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Natuurlijk vanavond weer voor mijn lieve Gerda. Deze van Suzanne Freek als het avond is. Schatje, ja, ik ben straks weer bij hoor. Wel te rusten.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: En I love you, hè? De 2 van 1 inderdaad. We gaan naar de Amsterdam Arena. Terug naar 14 augustus 1996. Toen de opening was. Toen zong Trentje Oosterhuis dit nummer van John Newbank. De Zee. En zometeen hoor je ook als tweede in deze 2 van 1. Haar allernieuwste single. En dat is het nummer Meisje. Hier bij meer radio dus in de 2 van 1. Soms.

Ze werden in 1997 bij elkaar gebracht door Ry Cooder, de Buena Vista Social Club. Allemaal oude Cubaanse muzikanten. En ze zongen hier Chen Chen, dus in het Spaans. En we hebben nog 3 tot 12 uur. Dit is Christa Burke met Lady in Red. Who Says This van John Mayer. En Nelly Furtado hoor je in All Things Come to an End. Voor nu, goedenacht. En wel rusten, hè.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Zit die kijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Nieuws, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, de grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van de Nederlandse elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.